0: Ze hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg. Maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
1: In het klassement blijft Standaard voorlopig zesde. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken aan de kust liever kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Studio Brussel. The party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen heeft de Assise-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde de medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assise-voorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het Assise-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten, de huisgenoten liever. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de Verenigde Staten. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
3: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
1: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. En op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en vannacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden al regelmatig verstoord door incidenten met drones. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig mee gedreigd om het eiland in te nemen. Ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia NS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de 3 nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
1: I get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De 3 nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de VS. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. En in Antwerpen heeft de Assise-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assise-voorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assise-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. En aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig meegedreigd om het eiland in te nemen, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia MS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de 3 nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
1: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. Fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De 3 nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. In het noordoosten van Oekraïne, in de stad Sumy, zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. Bij de aanval werd een appartementsgebouw geraakt. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. 4 bewoners konden al gered worden, 1 van hen was een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne voerde het Russische leger opnieuw drone- en luchtaanvallen uit vannacht. Zo werd onder meer ook een ziekenhuis geraakt in de stad Pavlograd. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten, zij vormden samen een geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en wolken. Aan de kust liever. Zo is het. Kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd en zou volgende week ondertekend worden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens de Amerikaanse president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het akkoord ook de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. Maandenlang heeft president Trump gedreigd om het eiland desnoods met geweld in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Maar experts denken dat Trump vooral uit was op de zeldzame grondstoffen van Groenland. De assisejury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout. Hij overleed en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. 6 mensen stonden terecht, de vader en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. De moeder van Jairon is opgelucht.
1: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
0: Op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en de afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaar. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Standaarspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
2: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: Het weer. Veel wolken vandaag met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: E-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. E-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, het is kampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Studio Brussel.
12: Life is music.
11: Studio Brussel.
13: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Antwerpen is de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader...

0: zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaardt als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
1: Op het proces stonden in totaal 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten die samen een geloofsgemeenschap vormden. Een van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen geen eten of verzorging gaven. Maandag kennen de veroordeelden hun straf. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze een klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt na maandenlange dreigingen van president Trump om het Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Grave heeft de details.
2: President Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit verre weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde.
1: Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust, soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind daar. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger, volgende week rustig en droog met zonnige periodes en ook geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Studio Brussel.
5: De tijdloze op zaterdag.
4: Dave Peters.
6: Komt er dan toch nog een beetje Indian Summer van? Dat zou wel heel mooi wel gepast zijn. Een bijzonder goeiemorgen. Van harte welkom allemaal.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Nokkelbot is hier voor jullie, Nokkelbot. Wat een vent, hè? Hij had oorspronkelijk 10 pagina's tekst en hij noemde dat A Long Piece of Vomit, heeft hij zelf ooit gezegd. En daar heeft hij dan de rest uit gecondenseerd, zeg maar, gedestilleerd, wat er over is gebleven voor Like a Rolling Stone met de tekst. Ik zie dat Robin al wakker is, 16 jaar, uit Torhout. Robin, je gaat werken om 8 uur. Heel veel succes, man. Misschien bel ik hem straks wel even. We zullen het zien. Heidi, maak er ook een geweldige ochtend van. De groeten. Martijn, hoe, dat is de zoon van boer Steven. Die bel ik in het weekend altijd, maar die is op vakantie. Zou die dan toch wakker zijn of niet? Ja, dat valt te bezien natuurlijk. En over die Bob Dylan van daarnet nog even. Misschien heb je die biopic wel gezien met Chalamet. Timothée Chalamet, de geweldige acteur, die in 2019 werd gecast voor die rol van Bob Dylan. Die kende er helemaal niks van. Heeft zich daar helemaal op toegelegd. Is daar 5 jaar lang zich mee gaan bezighouden met die Bob Dylan. En een paar woorden nog van Chalamet over de Bob. Ja, uit liefde voor de muziek. Doe maar, Timothy.
1: Name Bob Dylan like Elvis Presley, like Freddie Mercury, like Elton John. It's as iconic, but weirdly his face is imprinted less in some way than these other figures because he's kept himself at a distance. This movie doesn't demystify him, but it honors the cryptic figure that is Bob Dylan. Studio Soul.
0: Goed, dan kunnen we naar IJsland. Daar is het altijd fijn toeven bij die geizers en zo. En die jacuzzi's, die natuurlijke jacuzzi's met Björk. Je weet het, de appbox staat open. Heb je iets te zeggen? Wil je wat kwijt? Heb je een leuk plan? Wil je wat muziek erbij? Gooi het in de app. En dan probeer ik eraan te denken. En ik probeer ook iedereen tevreden te houden. Dat is niet gemakkelijk. Maar soms moet je toch je best doen.

0: Nou, er was al heel veel leven hoor, voor ze die geweldige solo-carrière begon. Björk, zelfs voor de Sugar Cubes, had ze geloof ik ook nogal een bandje. Ik ben het even vergeten. Dit was Hit van de Sugar Cubes. Ja, ze zeggen wel eens over de jeugd van tegenwoordig. Daar zijn heel veel verzuurde meningen over, van tot 's middags in bed liggen en zo, maar... Dat klopt helemaal niet. Nee, want ja, sommigen zijn al geweldig goed wakker. Alhoewel, of toch niet?
1: Welkom bij Voicemail.
0: Hoe kan dat nu? Wacht, ik ga dat nog eens proberen. Hè? Robin, ben je daar? Ik wil je toch even een hart onder de riem steken, want een belangrijke dag voor jou. Hallo?
2: Hallo?
0: Oh, hey, dag Robin. Goedemorgen, jongeman.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, ik wil jou even heel veel succes toewensen, want jij gaat niet tot 's middags in je bed liggen. Jij gaat gewoon keihard werken. Hoe laat begin je eraan?
2: Om 8:00.
0: En waar ga je werken?
2: In een groot warenhuis.
0: Oké. Wat ga je exact moeten doen vandaag? Moet je dan rekken bijvullen of moet je aan een bepaalde toog, aan de charcuterie of zo? Wat moet je doen?
2: Aan de kassa staan en de rekken aanvullen.
0: Oh, geweldig, geweldig. Zijn de klanten wat vriendelijk tegen jou?
2: Ja.
0: Oké, dus iedereen die vandaag, Robin, mogen we ongeveer weten, je moet niet zeggen het welke, maar in welk dorp of stad is het?
2: Torhout.
0: In Torhout, oké. Als je vandaag naar een groot warenhuis gaat in Torhout en je ziet daar een jonge man zitten aan de kassa of tussen de rekken lopen en je denkt dat het Robin is, zeg dan wat vriendelijk goeiedag en wens hem veel succes. Robin, ik wens jou een geweldige dag toe, hè. Kom op, hè.
2: Ja.
0: Geniet ervan. Hou je van Oasis trouwens?
2: Ja.
0: Ah, dan heb ik goed nieuws voor jou, want die gaan terug op tournee natuurlijk. Tickets, daar moest je voor inschrijven om dan te kunnen kopen. Dat komt er aan, denk ik, 25 daar is. Ik kan nog eens mijn aller favoriete nummer van Oasis erin gooien. Robin, maak er een mooie dag van. Tot ziens, hè.
2: Ja.
0: Yo.
3: Life is music. Studio Brussel.

zo benieuwd of ik er ga tussen geraken met die kaart. Ik ben alweer droevig dat het weer voorbij is, die RQS. Zou ik nog even een klein beetje terugspoelen? Want op het einde van zo'n lied denk je altijd van damn, ik wil het nog eens. Wacht, ik ga nog eens proberen. Een klein stukje terugspoelen. Gaan we doen? Ja, kom op. Hier gaan we. Nog eens. Ja!

0: Ja, love them or hate them, maar ze staan toch garant. Zal ik dat zomaar eens uitdrukken voor een ferme, lekkere, vettige brok rock and roll of niet dan? Je moet het live eens zien, het is onwaarschijnlijk. New Order komt eraan, dat is ook niet van de poes. Goedemorgen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.

0: Zoet brood hoor qua 12 inch. Die single van New Order, Blue Monday, het beste verkocht in de UK. Dat sloeg erin als een bom. En dat was het al zo lekker met Joy Division. Toch een opmerkelijk, hè, hoe dat van het ene met het andere overging. Wel een straffe band.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze
1: op zaterdag.
2: Dave Peters.
0: Ja, rond dit uur ongeveer moeten wij toch altijd een beetje de agriculturele sector een hart onder de riem steken. En dan proberen we boer Steven aan de lijn te krijgen, maar dat lukt vandaag moeilijker, want Martijn, zijn zoon, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dave.
0: Goedemorgen, elke keer zijn een goede dag. Waar zit jij op dit moment, Martijn?
3: Ik sta achter de koeien.
0: Je staat achter de koeien. Heb jij zoiets van, ik zou op dit moment advies of tips van mijn vader nodig hebben, of denk jij van, ik was dat varkentje wel zelf?
3: Nee, normaal moet alles zelf lukken, maar ben ik benieuwd als hij daarvan wakker is.
0: Waar is hij naartoe, boer Steven?
3: Hij is met vrienden van in de buurt een weekendje weg richting Poperingen.
0: Poperingen, oké, Poperange. Zou hij dan al wakker zijn, of niet?
3: Ja, ik betwijfel het. Als hij een laatste dag heeft gehad gisteren en nog een stevig feestje.
0: Ja. Durft hij al wel eens wat dieper in een glas te kijken, of niet, voor de feestvreugde?
3: Dat is zeker niet zo te wel met je durft.
0: Ja, zullen we eens kijken of hij wakker is? Martijn?
3: Ja?
0: Ja, ik vraag...
4: Goedemorgen.
0: Boer Steven, goedemorgen. Was je wakker? Was je wakker of bel ik jou wakker?
4: Het belt mij wakker.
0: Oh, sorry. Sorry, Steven. Hoe was het gisteravond op je vakantie, oort? Of in je oort?
4: We zitten voor het moment in Heuveland, West-Toeter.
0: Oh, West-Toeter.
4: Een of andere glamping. We slapen in tenten, allemaal.
0: Zalig, West-Toeter. Je weet toch wie daar vandaan komt, hè?
4: Nee.
0: Gijke Arnaert. Hoeveel in de tijd?
4: Ah, oké.
0: Okay. Ja, straal, hè? Dat is daar mooi, hè?
4: Ja, supermooi. Heel mooi.
0: Ongelooflijk. Zeg, wat staat er op de planning vandaag, boer Steven?
4: Normaal gezien, ik denk het, maar ik weet niet zeker. Het is iemand anders die het organiseert en we weten eigenlijk van niks. Ik denk dat het een serieuze fietstocht zal worden.
0: Oké. Okay. Ik laat jou nog even wat zendtijd. Je zoon, hè, dus de vrucht van jouw lendens, die hangt gewoon in de air. Jullie kunnen nu samen even praten. Doe maar even.
4: Oké, hallo Martijn.
0: Doe maar.
3: Ja, goedemorgen papa.
4: Rust.
3: Goedemorgen. Ja, druk aan het werk. Niet vies te wakker.
4: Oh ja. Ah, oké, ja, goed zo. Doe ze verder.
0: Ja, er moet nog één wat diepere vraag bij, hè. Zo vader-zoonliefde. Stel eens een persoonlijke vraag, Steven.
4: Martijn.
3: Ik ga vandaag naar de coach van Poperingen.
4: Dat zou wel kunnen. We zitten hier wel vlakbij. Dat zou wel kunnen dat we tot daar een keer fietsen. Dat zou wel kunnen. Ik weet het nog niet zeker.
3: En drink erin net.
4: Ja, dat doen we zeker. Is je zus al wakker?
3: Ja, staat hier juist naast ik.
4: Goedemorgen, Kaat. Goedemorgen, Kaat.
0: Het loopt. Wat vind ik jullie geweldige mensen. Familie van Boer Steven daar. Zeg, het gaat jullie bijzonder goed. En wellicht tot morgen, hè, Boer Steven.
4: Ja, ik hoor eraan.
0: Ja, dan wil ik wel een verslag van de activiteiten van vandaag. En of je er een ip gedronken hebt, hè.
4: Ja, dat komt in orde.
0: Je gaat toch zeker niet het zwijn door de bieten jagen, hè.
4: Natuurlijk wel.
0: Oké, goed. Goedemorgen nog allebei, hè.
4: Dank u.

David Byrne die zag op tv van die evangelische preachers. En hij dacht van, hey, dat roepen. En dan die antwoorden zo in de zaal, daar kan ik wel wat mee qua cadans. En dan kwam hij met de lyrics en zo dat diepste ritme van die song, Once in a Lifetime, op de proppen, zoals dat heet. Er staan twee guitige kereltjes klaar om te lachen, want op algemeen verzoek gaat er iets gebeuren op de radio. Met name Breaking the Law van Judas Priest, want dat is vorige week heel veel gevraagd. Belofte maakt schuld. Breaking the Law, Breaking the Law. Goedemorgen, everyone.

0: lekker hè, Judas Priest. Tom die vraagt of we Enema van Tool of dat geëerd wordt 30 jaar jong nu. Ja, de vraag stellen is ze beantwoorden eigenlijk. Hè? Is de paus een aanhanger van het katholieke geloof? Vraagteken. Goed, Nico die gaat geel coachen. Ik weet niet wat dat is, dus misschien bel ik jou wel even. Monisha die wil weten wat het zwijn door de bieten jagen betekent. Dat is gewoon heel heftig feesten in West-Vlaanderen. West-Vlaanderen is keihard wakker. Ik krijg heel veel berichten uit Torhout. Torhout is de wakkerste stad of gemeente of whatever van het land op dit moment. Dat zie ik. Mieke die wil luisteren naar Tijdloos. Dat is heel goed. Mieke, van harte welkom. Jeff Buckley komt eraan. Ook voor jou, Mieke.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles komt goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ah, dag juffrouw.
7: Hey.
6: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
7: Ja.
6: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Oké.
6: Okay. Wil je later ook zo'n vrachtwagens?
7: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
6: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
7: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
6: Haha, jij bent een slimme.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Ja, wakker worden met een Brandon. Er is toch niks mooiers? Alhoewel, het laatste woord in dit uur van de tijdloze op zaterdag is voor een bijzondere tante. You hate her or you love her. Ze lag ooit in de nest naast Kurt Cobain. Je kent haar. Het is Courtney Love. Het is veel te lang geleden. Doen we nog eens een holeke? We gaan dat doen.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
13: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
14: We're not gonna die out here.
13: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
15: Studio Brussel.
16: Goedemorgen, uur of 8.
17: VRT Nieuws.
18: Melina Verbeek.
19: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde om medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon gestorven, zei de Assize-voorzitter.
20: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
19: Op het Assize-proces stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en een aantal mensen die bij hem wonen.

0: betaald en bedreigd met geweld, zodat ze geen klacht zouden indienen. In Nederland zijn twee restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, desnoods met geweld. Hij zei dat Groenland cruciaal is voor de veiligheid van de VS, maar experts denken dat hij vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen op Groenland. VS-correspondent Thomas de Grave heeft meer details over het akkoord.
1: Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert.
0: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. En in het voetbal heeft AA Gent thuis met 2-1 gewonnen van Standaard. Het wordt zo leider in het klassement. Verdediger Christian Burgess kon in het slot van de wedstrijd scoren met een kopbal. We bleven gaan voor dat tweede doelpunt, zegt hij, en de bal kwam perfect op mijn hoofd.
2: I thought second half we were a lot better. Dominated the play a little bit. I think we were pushing for that second. And then yeah, the ball was right in my head. And tried my best not to miss it.
0: Gent heeft 3 punten meer dan Union, dat zondag speelt. Standaard blijft voorlopig zesde. Veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. We halen tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wat droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook wat warmer.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
4: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
5: De tijdloze op zaterdag.
6: Dave Peters. Dat is grappig eigenlijk, want die Burgess van Gent die had gisteren in Doe Maar Dave nog Manu Chao aangevraagd op de radio. En dan scoort hij de winner. Ongelooflijk. Goedemorgen.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: tegenwoordig ook een programma op de vrijdagavond van 6 tot 8. En daar vroeg ik in Doe Maar Dave, van wat zou jij heel de nacht kunnen horen aan elkaar gemixt? Want Sam de Bruin heeft dat ooit gedaan met Mr. Brightside in Gent. Daft Punk kwam dan voorbij, Around the World. Dit zou er ook kunnen bij zitten, You Don't Know Me, Armand van Helden. Je moet je dat eens inbeelden. Welke song kan je heel de nacht lang aan elkaar gemixt, constant op repeat, horen en erop feesten?
1: Met de beste tijdloze muziek.
2: De tijdloze op zaterdag.
0: Dag Tom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je hebt een vraag, een pertinente vraag. Stel ze.
3: Ja, ik vroeg mij af of dat, je weet het waarschijnlijk als muziekkenner, Tool zijn plaat Anima wordt 30 jaar. Allee, is 30 jaar geworden gisteren. Ga je daar iets mee doen in jouw show, Dave?
0: Is de paus katholiek?
3: Ik weet het, ik denk het.
0: Ja, daar gaan we vanuit, hè. Nee, dat gaan we zeker doen. En ik was nog een beetje research aan het doen. En waar kom je dan achter? Stinkfist bijvoorbeeld, hè. Ik dacht, hoe zat dat nu ook alweer met die single? En wat gooien ze dan op de B-kant en dat soort dingen? Weet jij in de UK wat er ook op die single staat, naast Stinkfist?
3: Nee.
0: Hooker with a penis. Ongelooflijk. Is toch zalig? Hooker with a penis.
3: Ja,
0: machtig. Ja. Wacht, dat gaan we voor de kinderen die meeluisteren. Dat is dame van lichte zeden met een aanhangsel. Zo kunnen we dat beter zeggen, hè? In het Nederlands.
3: Yes.
0: Goed. Waarom is Anima zo goed? Want ik haal zo meteen Colin van Amun-Ra er ook bij. Die gaat...
3: Ah, we doen de roetjes. We kennen elkaar.
0: Ah, geweldig, geweldig. Die gaat zo meteen een monoloog afsteken over Anima. Waarom is Anima een geweldige plaat? Zeg jij het even.
3: Bij mij is het allemaal begonnen met Undertow in 93. Ja. Dat is voor mij nog altijd de beste Tool-plaat. Maar wat zij niet deden op Undertow, ze waren nog in aan het groeien, aan het zoeken, aan het evalueren eigenlijk, aan het ontpoppen. En met Anima zaten ze even in de miserie met hun bassist. Ja. Dan is Justin, de huidige bassist, erbij gekomen. En Hans, die sound, ook de productie van David Bottrell, is helemaal, de boel is opengetrokken. De songs zijn die... teksten zijn ongelooflijk. Dus wat is zo goed aan Anima? Het is een mijlpaal. Het is een band die zijn eigen aan het vinden en gevonden heeft op die moment. En het is zalig, zalige plaat, zalige nummers.
0: Prachtige,
3: zalige sfeer.
0: Prachtige uiteenzetting. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Tom, bedankt alvast. Maak er een geweldige zaterdag van.
3: Yes, hetzelfde voor u.
0: En tot binnenkort, hè?
3: Ja.
0: Goed. Dag. Over naar Colin van Amun-Ra, die de groeten krijgt trouwens van diezelfde Tom. Steek maar van wel, Colin. Anima, Tool, wat denk je?
4: Anima is mijn favoriete album van Tool. Veel van die nummers zijn supergoed opgebouwd. Naar mijn mening hebben een uitstekende attack en release. Zo. Die hebben zo een opbouw, of dat enerverend of zo neidig kan zijn... super lange opbouwen om dan uiteindelijk in een soort van salvation te eindigen. Een soort van verlossing te bieden na die spanning, wat ik enorm interessant vind. En die sowieso ook altijd een hele grote invloed had heeft op ons werk. Toen ik toen voor de eerste keer zag, was ik 15 denk ik. En ik viel stijl achterover van de sheer power. Dat ik zag op dat podium en zag dat het menens was dat die daar met een missie zaten hun nummers te brengen. En dat heeft mij sowieso gevormd en sowieso gevoed ook om zelf ook muziek te gaan maken en vooral er keihard voor te gaan.

Ja, dat omdraaien, dat hoeft nog niet. Het is zaterdagochtend, laten we het wat beschaafd houden. Ik ben toch blij dat wij samen deze orgastische muzikale ervaring kunnen delen hebben. Want Anima, niet van de poes. Stinkvist staat erop. Het wordt gevierd vandaag, zeker in de tijdloze. Doen we nog eens van Dolly Parton. Die moeten we ook eeuwig heren, hè? Jolene, doe maar Dolly. Jolene.

0: over de roodharige dame in de bank die zat te flirten met haar vent en ze schreef er dit nummer over. Goed gedaan, Dolly. We gaan jou nooit meer vergeten. Jolene. Ik heb een geweldig verzoek binnen van Debbie uit Eeklo. Ik denk dat ik ze kan bellen zo meteen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: concentreren. Want zo twee dingen tegelijk doen, venten, dat gaat niet samen, hè? Dan moet ik bellen. Ja.
1: Studio Brussel. Goedemorgen.
2: De tijdloze op zaterdag.
3: Hallo Debbie.
0: Hey, dag Debbie. Goedemorgen. Alles goed met jou?
3: Goedemorgen. Ja, dankjewel. Alles goed?
0: Ja, ik heb wat medelijden met jou, want de oren zijn van je hoofd afgezaagd deze week. Je moet niet in detail treden, maar hoe erg was het?
3: Het was verschrikkelijk en ik ben zo blij dat het weekend is.
0: Ongelooflijk. Ik heb nog een boodschap voor jou, beste Debbie. Ja. Luister eens heel goed. Beste Debbie, beste Debbie.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
3: Ah, oh, geweldig. Ik ook.
0: Nou, verlassen. wat wil jij horen om het leven wat draaglijker te maken?
3: En wel, het favoriete liedje waar ik dus instant vrolijk van word, dat is Betty Day's Eyes van Kim Korns. Ik kan er echt uren na luisteren. En ja, dat is zo'n liedje waar je eigenlijk direct gelukkig van wordt.
0: Ja. Debbie, weet je wat ik denk?
3: Nee.
0: Ik denk als jij op een party bent en het wil maar niet lukken en de dansvloer blijft leeg, dat jij als een van de eerste daar gaat opspringen. Dat voel ik in jouw aura. Klopt dat?
3: Dat klopt eigenlijk helemaal.
0: Hé, hey, kijk eens aan. Mensenkennis. Ben je zeker dat je niet Big Bill wilt? Ken je dat?
3: Nee.
0: Ah, luister, nee hè. Een beetje culinaire, muzikale educatie op de zaterdagochtend. Goed luisteren, hè. Hier gaan we. Ene mes voor Vinde McKees. Dat wil je niet?
3: Nee. We gaan voor Betty gaan. Ja, 100%.
0: Oké. Betty Davis Eyes helemaal voor Debbie, die een vervelende week heeft gehad. Maar we maken dat op deze manier helemaal goed. Kim Carnes, staat klaar. Debbie, wat mag ik jou nog toewensen? Wat doe je nog vandaag?
3: Macarons maken.
0: Oh, zalig. Oeh, en die vulling.
3: Dus ik zou zeggen, kom af.
0: Ongelooflijk.
3: Ja, vulling met pistache. En dan eigenlijk ook een heerlijke manonvulling, zoals in de pralientjes, met een gekarameliseerd hazelnootje. Dus ik zou zeggen, kom naar rekenen. We staan klaar voor u.
0: Oh, zalig, jongen. En dan ene met hespen, ene met kers om het af te leren. Hè? Goed.
3: Ja, fantastisch.
0: Debbie, maak er een geweldige dag van. En tot ziens.
3: Tot ziens.
0: Ciao,

0: Ja, tarmac van de triggers. De triggers hebben dat we heel de week moeten uitleggen. Toen met die cover bij 3FM was dat zeker. Bij Giel, denk ik. I Follow Rivers. Hoe ze dat gedaan hebben. Je kon er niet aan ontsnappen. Leven de triggers trouwens. En ook leven Licky Lee. Leven Nico ook, want die gaat geocoachen. Ik heb geen flauw idee wat dat is. Ik moet dat toch even onderzoeken. Oeh, het klinkt zo Engels, die beltoon.
1: Hallo. Goedemorgen.
0: Hallo, met wie? Met Nico?
1: Ja, met Nico.
0: Nico,
1: ja, klopt.
0: Jij gaat geocoachen.
1: Geocachen.
0: Ah, ik dacht coachen.
1: Nee, geocachen.
0: Geocachen, wacht. 2 seconden. Geocachen, ja. Wat is dat?
1: Dat is potjes gaan zoeken die over zon leggen. Mensen leggen lessen om te wandelen en je moet iets zoeken.
0: Allee jong, en wat zit daar dan in die potjes?
1: Een boekje om je lognaam in te schrijven.
0: Ongelooflijk. En wat is de prijs of de reward op het eind van de dag?
1: En soms zit er daar een bonus bij en is dat een grotere kast dat je kan zien. En dat de kast soms heel mooi zijn.
0: Ongelooflijk. Nico, ik heb geweldige muziek die daar misschien wel bij kan passen. Een beetje mysterieus. Van Echo and the Bunnymen. Ik wens jou heel veel plezier met het geocachen.
1: Oké, we gaan er juist aan beginnen.
0: Oh, wel. Doe de groeten aan al je mede-geocachers. Deze is helemaal voor jullie. Tot ziens, hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Yo, goedemorgen allemaal. Echo and the Bunnymen dus. En The Killing Moon.

0: heb het geluk gehad om er ooit eens wat goudgele pretpaden mee te pakken in Brussel. Hele innemende man Ian McCulloch. Je wordt er zo verliefd op als je er tegenover zit. Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. Salt and Pepper komen eraan.
1: Outfit kiezen. Oh. 3 minuten.
2: Ja.
1: Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
2: En nu?
1: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Meer tijd voor jezelf nodig?
7: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
7: Even helemaal niks.
6: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

door mijn goede vrienden van Bakkerij De Blauwe Streep. Die zitten en staan wat te flitsen ergens en die willen wat entertainment hebben. Bij deze, lieve heren, Salt and Pepper Push It helemaal voor jullie. Ja, de Pixies. Oeh, nu komt er een moment aan, nu komt er een moment aan. Maar als jij een liefhebster of hebber bent van Pixies, als wij dat samen delen, die eeuwige liefde voor die beste band aller tijden. Dit is geen democratie, dit is een feit. Die hebben Bossa Nova en Trompe-le-Monde geremasterd. Ja, dat is nerdy muzieknieuws, zou je denken. Maar dat is niet, want dan zou je kunnen verwachten, wat gaan we dan draaien? Doen we dan van dit hier? Echt waar, hoor. Er zijn nu heel veel Pixies-fans in het hele land die helemaal gek worden, want dat zou ook dit kunnen zijn. Goed, hè? Zeg, damn it. Send it right to me. Dat vind ik een van de meest onderschatte liederen aller tijden. Letter to Memphis op die Trompe-le-Monde. Maar dat gaan we ook niet draaien. Zometeen ga jij zeggen yes als je een fan bent. En je gaat keihard meezingen. That's educational. Want dit is UMass. Op de Trompe-le-Monde. Ja, vrienden. Dit is de tijdloze. Goedemorgen. 9:15.

Ja, lekker hè. Ik snap dat je even moet bekomen dat je behoefte hebt aan het edele keelgat van Freddie Mercury. We gaan jou dat gewoon geven bij deze. Is dat goed, Queen?

0: We hebben hier samen, denk ik, een religieuze ervaring achter de kiezen gestoken. En denk eraan, hè.
1: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
0: Dat zal wel zijn. Goed, je kan aan de Kampernoelies gezeten hebben. Op zich niks mis mee. Maar als je dan begint te schrijven dat in het tijdperk van de chimpansees dat je een aap was, moet je dan naar de dokter of niet? Dat is de vraag. De

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
3: je. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met de Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
9: Verliefd? Verloofd. Getrouwd. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
10: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Studio Brussel.
13: Goedemorgen, een uur of negen.
14: VRT Nieuws.
13: Melina Verbeek.
15: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. De jongen van 14 werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout in de provincie Antwerpen. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. De vader en 5 mensen die bij hem woonden stonden terecht. De assisejury heeft de vader schuldig bevonden aan moord. De moeder van Jairon is opgelucht na de uitspraak.
16: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk jouw moordenaar. Die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Oh ja, sorry.
15: De vader van Jairon en 4 huisgenoten kennen maandag hun straf. Een andere huisgenoot is vrijgesproken. De politie is binnengevallen in Indiaanse restaurants in 5 Europese landen, waaronder 1 in ons land. Dat gebeurde in een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. Er zijn ook 70 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Het zijn Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden te weinig betaald en ook bedreigd met geweld, zodat ze geen klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland, een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, desnoods met geweld. Hij zei dat het eiland cruciaal is voor de veiligheid van de VS, maar experts denken dat hij vooral in

0: De deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert.
1: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. In het voetbal heeft de AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Het wordt zo leider in het klassement. Standaarspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
2: Niet om negatief te zijn ten over Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
1: Standaar blijft voorlopig zesde in het klassement. En op de Zevenkamp in Talence in Frankrijk staan Norwitz en Nafitiam op de eerste en de tweede plaats. Na de eerste vier onderdelen gisteren, de 100 meter horde, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter, staat Fitz aan de leiding met 14 punten voorsprong op Tiam. Straks zijn er nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Veel wolken vandaag, met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. We halen tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook wat warmer.
3: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
4: Lab 9.
5: Alles van Apple, inclusief de experts.
6: De tijdloze op zaterdag.
7: Dave Peters.
8: Als het weer wat warmer wordt, dat is goed nieuws, dan moeten we even oefenen. Oh, lekker. Wie een zwembad heeft, geniet ervan. Dat kan misschien nog één keer volgende week.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

van de reden is het allereerste waar ik altijd aan denk als ik R.E.M. hoor en aan Michael Stipe denk, dat hij op Rock Werchter, weet je nog, als dat tweede podium erbij kwam en Jeff Buckley stond daarop, dan was Michael Stipe zo stiekem met in een oranje pak achter een monitor gekropen om te genieten op de eerste rij van Jeff Buckley. Ik had dat beeld nooit meer vergeten. Hij zat verstopt, maar we konden hem nog net herkennen. Michael Stipe. Ik ben eigenlijk al een beetje psyched, want eind augustus, het is gelukt, mag ik nog eens naar een zeer getalenteerde man met een engelenstem die je echt in een bubbel van romantiek, goede muziek en geweldige songs binnentrekt. Het gaat over deze jonge heer.

0: Hallo, met wie?
1: Frankie van der Elst.
0: Wacht! Ongelooflijk, Frankie, wacht. Bedoel jij nu viervoudig WK-ganger en tweevoudig gouden schoen, Frankie van der Elst?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Jij durft mij een kieke noemen op mijn persoonlijke WhatsApp, Frankie. Waar heb ik dat dan verdiend?
1: Dat is tussen ons, hè, Dave.
0: Dat is tussen ons. Maar je hebt wel een geweldig idee om op de radio te plegen. Geen ontucht, een beetje muzikale ontucht, maar van de geinige, geestige soort. Hè? Wat wil je horen?
1: Ik dacht aan Remo nog eens, Dave.
0: Ja.
1: Dat verdient hij toch?
0: Dat verdient hij absoluut. Maar de vraag is dan natuurlijk, wat moeten we daarvan draaien? Want ik ben het net aan het opzoeken ook. Wat zou het dan moeten zijn?
1: Iets van Nooit meer drinken of zo. Van de LP Nooit meer drinken. Volgend jaar 50 jaar uit.
0: Ah, wel, ik ga dat even opzoeken, Frankie. Is dat goed dat wij ondertussen even niet naar de parking gaan, waar jij nu bent, maar wel naar de hoofdstad van dit land gaan, naar Antwerpen, met de Barry en Tom Barman, en dan ga ik dat opzoeken voor jou. Is dat goed?
1: Zeker, dat is ook niet slecht.
0: Frankie, denk eraan, dat rode washandje, dat is niet voor het gezicht, hè? Want je gaat in de douche. Hè? Ga je dat onthouden?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Beste vriend, doe het nog goed en tot zeer spoedig.
1: Toch een kieken.
0: Ik ben een kieken, ik geef dat eerlijk toe. Ja. Frankie, ik zoek Raymond. Eerst aan de Tom, aan de Barry. Okay. Jo, tot ziens, hè.
1: Okay,
0: jo. Bye-bye. Tom, sorry voor alles.

0: skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Je informeren voor je gaat renoveren?
0: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
1: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
0: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
1: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Voor als je zelf telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als je elke cent telt.
4: Zal zeker wel zijn.
3: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen, zoals bossen, het woontekort oplossen en...
4: Mij van mijn padellenelleboog verlossen?
3: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Studio Brussel.

0: heb je even nodig? Beautiful. Bel eens. Like a wave. 078-365-365. Bel eens even, want ik weet niet of mijn systeem hier nog werkt. Ik moet dat even testen. 078-365-365. Bel mij eens even op.
1: Studio Brussel. De tijdloze op zaterdag.
0: Dave Peters. Hallo, met wie? Hallo, met wie? Oeh, afgehaakt. Bel, er is iemand weggevallen. 078-36-1. Hele lijn hang je vol. Hallo, met wie?
2: Hey, met Michel en Noah.
0: Hey, Michel, wat wil je horen?
2: Noah zegt die straks iets wil je horen. We zijn weg naar de voetbal ermee.
0: Oeh, zalig. Ja. Ja, want die lijnen, wacht, dat staat hier allemaal driedubbel. Hallo, met wie is er nog? Goedemiddag, morgen, met wie?
3: Met Noah.
0: Oeh, ja, wat wil jij horen? Ja, ik ga dat allemaal bijhouden. Hè. Merci voor te bellen. Tot de volgende. Eens even kijken, wie heb ik hier nog? Hallo, met wie? Goedemorgen.
4: Hallo, met Isa.
0: Ja, Isa, wat wil jij horen?
4: Wel, het speelt eigenlijk geen... Eigenlijk had ik graag nog eens Go Do van... De band ontglipt mij, maar dat is een heel ondergewaardeerd liedje. En het is ook al een hele tijd geleden dat ik het gehoord heb op de radio.
0: Oké, ik hoor dat ook...
4: Jonsi met Go Do.
0: Ja, ik hoor dat ook in de trommel. Bedankt. Wie is er nog hier? Goedemorgen. Hallo, met wie?
5: Ja. Goedemorgen, Dave, met Yves Vene.
0: Hey, dag Yves, alles goed, Yves?
5: Prima, alles op de baan, veilig en wel.
0: Oh, zeg, Yves, ik krijg je nog eens een bericht van Frankie van der Helst. Die heeft net gedoucht en die vraagt waar blijft Raymond van het Groene Woud. Mag ik dat opzetten?
5: Absoluut.
0: Ik ga het gewoon doen. Tot ziens, Yves. Yo, bye-bye. Oh man, roodgloeiend. Sorry dat ik niet allemaal kan oppakken. Hè. Zou ik nog? Nee, ik kan niet, want Raymond moet beginnen zingen. En Frankie is zich aan het afdrogen nu. Frankie, in de douche daar bij Brugge. Dit is voor jou.

0: iedereen content, ook Frankie dus, hè, meisjes. Raymond van het Groene Woud. Ik wil de sfeer niet drukken, maar af en toe voor het goede doel moet je nog eens zo'n knuffelrok bovenhalen. En zou dat niet kunnen af en toe, zo heel af en toe, als het bijna 9:30 is op zaterdag, met een pistolet in je sorteerkamer? Moet dat niet, ja?
1: Studio Brussel. Life is
0: music. Dat moet helemaal niet, maar soms staat er wel een pareltje op natuurlijk, zoals deze van Boston. En More Than a Feeling kunnen we toch even wegdromen en wat mijmeren over al die mooie avonturen die we vandaag

0: Down a Feeling. Boston sinds september doe ik ook op de vrijdagavond tussen 6 en 8 een programma. Heet Doe Maar Dave. Allemaal welkom eens te luisteren. Daar doen we een quiz in. En dan is er een opgave van iemand heel bekend die fan is van Studio Brussel. En dan gooien we daar een panfluit overheen. En dan moet jij raden wie het is. We gaan eens even oefenen. Hier is de opgave van gisterenavond.
1: Hey Belgium. And you are listening to Studio Brussels.
0: Wie zou dat kunnen zijn? Goed, als jij dat weet, nu niet, maar op vrijdagavond, dan kan je filmtickets winnen. Nu niet, hè? Nu niet. Want sommige mensen denken dat het nu is, maar het is niet nu. Wie was die stem? Ik ga een kleine tip geven.

0: donker en geweldig. Billie Eilish, Bad Guy. Goed, als jij er altijd al van gedroomd hebt om eens ooit aanbeden te worden door iets of iemand, dan gaat dat gebeuren op de radio op de zaterdagochtend binnen 1 minuut en 36 seconden. Hou je klaar. Doe nog snel even van Schots douchen, zo een washandje eroverheen. Dan ben je klaar om aanbeden te worden. Het gaat niet lang meer duren.
1: Excellent. Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot 150 euro.
2: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5-processor.
3: Ik wil eerst nog een koffie.
2: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
3: Voor dat oud wrak?
2: Ja, het zijn ruildeals.
3: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
2: Onze vakman.
3: Yes.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
7: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
8: Het is maar een 20 seconden spot.
6: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
7: Ja, heel sterk, hè.
9: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
10: Zie het.
11: Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
13: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
15: Studio Brussel.

fase. Tim is ook weer content. Stone Roses, I Wanna Be Adored. Dat mag toch nog heel vaak voorbij komen, niet? Ik denk het wel, hè. Ken je Big Black nog? Dat is misschien heel oud, lang geleden. Steve Albini, ken je dat? Die hebben een geweldige versie van dit, van The Model van Kraftwerk. Heel ijzerig. Zo, ja, schurend. Moet het maar eens checken. Dit is The Original, The Model van Kraftwerk. Goedemorgen, het is zaterdag. Dit is jouw tijdloze.

0: A zegt, die moet B zeggen, krijg ik hier. Je had het over die cover van Kraftwerk de Marvel. Hoe klinkt dat dan? Misschien een klein stukje. Voor de kenners, if you know, you know. Steve Albini, legend, the model. Die gaan we heel even. Lekker ijzerig, vind je niet? Lekker, hè? En er komt nog een paar seconden, Steve Albini. Om het af te leren. Lekker, maar... Ik moet naar Jeroen, heel dringend. Jeroen, goeiemorgen Jeroen.
1: Ja, goeiemorgen uit Nederland.
0: Ja, we gaan het even kort samenvatten. Jeroen, jij bent een goede vriend van wie?
1: Ja, van Steven van der Wilk.
0: Ja, dat is een fan van de radio.
1: Ja, van de radio, van Radio Studio Brussel.
0: Van Studio Brussel, inderdaad. En die gaat iets doen in het leven wat vrij belangrijk is.
1: Ja, hij gaat namelijk vieren dat hij nog een paar weken vrijgezel is. Ja. Vandaag gaat hij trouwen.
0: Oké, hij gaat trouwen en jij staat met al zijn vrienden voor zijn deur nu.
1: Ja, met al zijn vrienden.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Alle drie.
1: Zeg even hallo allemaal.
0: Jeroen, bel eens even aan en zeg gewoon... Jeroen, er hangt iemand aan de lijn die wil jou wat zeggen. Is dat goed?
1: Ja, gaan we doen.
0: Bel aan, doe maar. Dit is niet geonceneerd, hè, lieve vrienden, vriendin op de radio. Echt niet. We zien wel wat er gebeurt. Kan fout lopen ook, natuurlijk.
1: Hey, Steven. Er is iemand voor jou aan de lijn. Kom maar.
2: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Is dit Steven? Het is met de Rijkswaterstaat. Hoe gaat het met u, meneer?
2: Hallo.
0: Ja, het is even voor een aanmaning, want u hebt uw rekeningen niet betaald. Dat komt niet goed, hoor.
2: Oh, jee.
0: Wanneer gaat, wanneer gaat u dat betalen, meneer Steven?
2: Ja, binnenkort, maar denk ik.
0: Ja, Steven, je bent... Wat is jouw favoriete radiozender in België, Steven?
2: Ja, Studio Brussel natuurlijk.
0: Steven, jij bent live op de radio op dit moment. Ik heb nog 2 minuten voor jou. Met wie ga jij trouwen binnenkort?
2: Kimberly.
0: Waarom is Kimberly the one and only waar jij lief en leed mee zal delen? Waarom is zij dat? Doe een ode, Steven, op de radio. Hier ga je...
2: Ah, Kimberly is heel erg verzorgend, leuk, lief, ja.
0: Ja.
2: Alles, met heel veel bij mij.
0: Steven, ik heb daarnet gehoord wat er op jou te wachten staat vandaag. Dat is niet van de poes. Ben jij op de hoogte wat er jou allemaal gaat overkomen straks?
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Nee. Vriend, ik hou mijn hart echt vast. Heb je hoogtevrees?
2: Wellicht.
0: Dat heb je, oké. Als het minder is dan 300 meter, is het dan geen probleem?
2: Dat moet ik nog maar zien. Ik denk het wel eigenlijk.
0: Ja. Heb jij dingen die je echt niet lust, Steven?
2: Koriander.
0: Koriander, oké. Okay. Oei. Echt? Ai. Steven, ben jij van de trouwe soort?
2: Jazeker.
0: Denk eraan, Kimberly hoort het. Hè? Probeer dan straks nee te zeggen als jouw vrienden jou meenemen. Voor God weet wat. Steven, ik hoop dat je ook een klein beetje fan bent van Guns N' Roses. Toch nog een beetje, of niet?
2: Een beetje
0: wel, hè? Voilà. Want dat staat toevallig klaar en we gaan een beetje vieren dat User Illusion, geweldige plaat, tweevoud zelfs, dat hoe lang geleden was dat? 35 jaar, denk ik. Steven, ik heb nog 20 seconden voor jou. Zeg nog iets tegen Kimberly. Doe maar.
2: Ik hoop je vanavond weer te zien.
0: Steven, hou je vast aan de takken van de bomen, vriend. Want dit wordt jouw dag. Geniet ervan. Heel veel liefde toegewenst. En heel veel, ja, alles wat je maar wil. Tot ziens, Steven.
2: Yes, dankjewel.
0: Joe, goeie avond. Studio Brussel. Life is music.

0: Patricia en Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Kids with Buns, Bio, Vrouwtje, Basement. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
6: We're not gonna die out here.
0: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Het is 10:00, een hele goede morgen.
7: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek. De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. De jongen van 14 werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout in de provincie Antwerpen. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. De vader en 5 mensen die bij hem woonden stonden terecht. De assisejury heeft de vader schuldig bevonden aan moord. De moeder van Jairon is opgelucht na de uitspraak.
9: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar. Die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
8: De vader van Jairon en 4 huisgenoten kennen maandag hun straf. De andere huisgenoot is vrijgesproken. Als je naar een informatiedienst belt, zoals bijvoorbeeld 1207 of een 0900-nummer, moet je vooraf weten hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft daarover een wettekst goedgekeurd. Nu weten mensen niet altijd dat bellen naar een informatiedienst geld kan kosten, zegt minister van Consumentenzaken Rob Eenders.
10: Wat we beslist hebben, is dat vanaf eind oktober je een kost vermeld krijgt, nog voor het telefoontje de kost begint aan te rekenen. Dus je hoort effectief, dit gaat de maximale kost zijn van het volgende telefoon. Gesprek, dan volgt er een bieptoon en als je niet akkoord bent met die prijs kan je gewoon nog inhaken en betaal je niets. Ga je wel akkoord met die prijs, dan begint gewoon het telefoontje te lopen. En zo zijn de mensen beter geïnformeerd wat het telefoongesprek effectief kost.
8: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het de autonomie van Denemarken en Groenland respecteert. Trump had maandenlang gedreigd om het eiland in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Experts denken dat Trump vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen van Groenland.

0: vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust en tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook iets warmer.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
1: Thaïs van Beurum.
0: Een mooie zaterdagochtend, dat wil maar één ding zeggen. En dat is dat het tijd is om nu echt wel wakker te worden en meteen af te rekenen met jouw favorieten van het moment. Wie blijft, wie stijgt en daalt, dan ontdek je hier en nu. Mijn favorietje, die bengelt helaas onderaan op 30. Dit is Slater.
1: Je luistert naar...

een plekje naar achter. En blijft zo gelukkig wel in die afrekening voor de 10e week op rij. Dance van Slater. Goedemorgen, ik ben blij dat je mee afrekent vandaag. Waar doe jij dat? Laat mij dat even weten in de app van VRT Max. We zijn eraan begonnen, maar laat ons eerst nog eens kijken naar de top 3 van vorige week.

0: Op 29 staat Kyo met That's Me. Zakken 4 plekken in die afrekening, maar volgende week vrijdag komt hun debuutplaat Put on a Smile for Me uit. Wie weet worden ze dan weer de hoogte ingecatapulteerd. Ik kijk er naar uit. That's Me.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.

Dave Lacey op 3, Editors op 2 en Phoebe Bridgers op 1 met Lost Boys. Het wordt spannend vandaag, want misschien is er daar wel het een en het ander door elkaar geschud, of niet? Dat ontdek je snel genoeg.

0: spreken in. En dat moet een dik belletje doen rinkelen. Namelijk dat er dan ook afscheid genomen moet worden natuurlijk. Van Green Day valt uit de afrekeningsboot met I'm Never Gonna R.I.P. Van deze story van Ila nemen we afscheid. En het is een zware week voor onze landgenoten. Want 4 in the Morning van Jay Bernard, die valt ook net uit die top 30. Maar dat wil ook zeggen dat we nieuwe vrienden mogen verwelkomen. Als eerste zijn dat 3 vriendinnen die we erbij krijgen in de vorm van Ray en haar 2 zussen, Emma en Absolutely, met het vrolijkste nummer tegen de herfstblues. Joy is dat. Zo.
1: Stem voor jouw favorieten bij Studio Brussel op VRT Max.
2: De afrekening. Studio Brussel.

0: 8 plekjes gezakt, maar nog op 27 in de afrekening Jong Yellow en Koppegaard. Sophie stuurt in de app van VRT Max dat ze haar toast met purée en het smeren is met de afrekening op de achtergrond. Zo moet dat zijn op zaterdagochtend. En je mag mij ook zo eentje brengen, Sophie. Straks de sterkste daler die je misschien wel zal verbazen op plek 26.
1: Bij VRK Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vrkbank.be.
1: VRK Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké? Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

plekken naar omlaag voor Julian Casablancas & Co. Lonely in the Future van The Strokes op 26. En op 25 vind je de hofleveranciers van de pianotape van deze week. Triggerfinger stijgt lichtjes met een single Through the Beam. Check die pianotape zeker op 14 max. En ook een nieuwe plaat, want die is uit.

0: Nummer 24.
1: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwenhaat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen. Wat is het motief van een vluchteling? Meer dan een vluchten van pootje varen. Zet het jezelf vast, kom met je bubbel.

Vicky. As voltas a Stroll foram pedofilo, voltas a Stroll foram ordenar, voltas a Stroll foram genocida, voltas a Xel of the code crack, voltas a Shikak tend to speak and eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade.

0: Mask.
1: Van 17 naar 24 voor die collab van Kaat van Stralen en Dikke Masker af. Het is heel duidelijk dat je een beetje verliefd bent op onze hotshot deze week. Want die komt nieuw binnen op 23, The War on Drugs met Who's That? De eerste nieuwe muziek van de band in 4 jaar. Het is nog niet duidelijk of er ook een nieuw album aankomt, maar dit is toch al een heel goed teken.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Daarom

Op 21. Deze Olivia Rodrigo met Robert Smith en What's Wrong With Me. Al 13 weken in de afrekening trouwens. Crazy. Laat ons nog even kijken hoe deze mooie lijst tot nu toe al klonk.

0: 24.
1: Dodaję maskę, dodaję maskę, dodaję
0: 23. 22. 21.
2: Daar schuift toch al het een en het ander onderaan die afrekening. Zou dat een voorbode kunnen zijn van nog meer aardverschuivingen bovenaan? Het komt alleszins steeds dichterbij. Het is vandaag helaas ook de dag dat Bazaar, Sef en Faisal 11 plekken naar omlaag donderen. Met ooit komt er een dag niet meer in de top 10, maar op plaats 20 deze week.
3: Studio Brussel.
0: De afrekening.

moeilijke dag vandaag voor Nothing But Thieves, alleszins. Ze zijn niet vies van een uitdagingske, dat is wel duidelijk. Vanavond staan ze voor amper 250 fans in de AB Club. En niet alleen daar, maar ze zijn vandaag ook te zien in Utrecht en Londen. Ik hoop dat hun traject goed uitgestippeld is. Ze zijn hoogste nieuwkomer met Baby Cool op 19.

boven voor de vriendinnen van Kids with Buns. Black Box Revelation brengt met mondjesmaat nieuwe muziek uit. Die Stronger, die houdt stevig stand al 15 weken. En op 17 deze week in de afrekening. Voilà!

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe dat ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt? Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
9: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Hallo.
9: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
10: Ja, ik wil autotechniek studeren.
9: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
10: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
9: Ja.
10: En dan krijg ik misschien wat centjes.
9: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Goedemorgen, het is 11 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Melina Verbeek. Informatiediensten moeten de kostprijs vermelden. Als je naar een informatiedienst belt, zoals 12007 of een 0900-nummer, moet je vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Informatiediensten moeten binnenkort de maximale kost vermelden aan het begin van de oproep. De federale regering heeft daarover een wettekst goedgekeurd. Nu weten mensen niet altijd dat zo'n telefoontje geld kan kosten, en er zijn nog altijd veel mensen die die diensten gebruiken, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
16: Iedereen denkt dat iedereen tegenwoordig online alles opzoekt, maar we zien gewoon in de cijfers dat dat niet het geval is. Specifiek de telefoonnummer 1207 bijvoorbeeld, om telefoonnummers te vinden. Dat wordt elke dag nog meer dan 3000 keer opgebeld. En dat toont wel aan dat er nog altijd mensen zijn die nood hebben aan telefonische oproepen. Maar het mag niet zo zijn dat ze dan op het einde van de maand een verrassingsfactuur krijgen en eigenlijk ja, niet wisten dat die telefoongesprekken extra geld kosten.
14: In Anderlecht in Brussel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekincident gisteravond. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou op straat zijn aangevallen door een andere persoon en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen stabiel. De aanleiding van het steekincident is voorlopig nog niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Het AI-model van Google, Gemini, heeft 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. Het artificiële intelligentiesysteem kon tijdens een test online informatie vinden en inloggegevens raden en op die manier toegang krijgen tot de websites van de bedrijven. Het model stopte wel vanzelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte het pas op in juli. Sinds enkele weken vragen verschillende AI-onderzoekers zelf om meer controle en het begrenzen van de AI na incidenten waarbij AI zelfstandige beslissingen nam. In de Verenigde Staten zijn de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico niet meer welkom in het Witte Huis. Volgens president Trump brengen ze voortdurend fake news. Hij zegt ook dat er nog meer media zullen volgen. Bewijzen voor foute nieuwsberichten gaf Trump niet. CNN noemt de maatregel een aanval op de persvrijheid. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de vierde keer op een rij wereldkampioen worden in die discipline. En dat deed niemand hem voor. Evenepoel mikt morgenavond opnieuw op de regenboogtrui.
0: Eens je die trui hebt, wil je die eigenlijk niet afgeven. Het is gewoon een hele motivatie om telkens voor die trui te gaan. Zeker als je het BK overslaat en het EK overslaat, heb je eigenlijk maar één trui dat je voor kan gaan. Dus het zal alles of niks worden.
14: Het weer dan nog. We krijgen veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. Tot 22 graden vandaag. Morgen eerst regenachtig.

komen in een mum van tijd uit. IJsland, op weg naar de top met tijdsgeest. Maar hoe zag die top 3 er nu weer uit vorige week?

0: Lucie op 3, Editors op 2 en Phoebe Bridgers met Lost Boys op 1. Dat was de top 3 vorige week. 3 sterkhouders in die afrekening dus. Hoe die topper deze week gaat uitzien, dat is nog maar de vraag. Op 14 vind je Phoebe Bridgers opnieuw. En voor je schrikt, het is niet met Lost Boys, maar met Bobby dat ze daar staat. Met 2 nummers in de afrekening dus, die hypergetalenteerde Phoebe Bridgers. Bobby stijgt 1 plekje, one step at a time naar de top.
1: Brussel.
2: De afrekening.
1: Stem voor jouw favorieten bij Studio Brussel op VRT Max.

She Only Loved You in the Summertime van Lenny Lenny. Van 11 naar 13 deze week. Jungle is er ook bij op deze mooie zaterdagochtend. Zij trekken dat zonnetje van Lenny Lenny door naar nummer 12 met Someday, Somewhere. Goedemorgen.

Nu eentje die je misschien wel had zien aankomen. De wondermooie Dressed Like Boys op 11 stijgt 9 plekken. Met deze And Then I Woke Up...

0: Die wondermooie And Then I Woke Up van Dressed Like Boys op 11 in de afrekening. Bijna in die top 10 dus. Eerst even kijken hoe plekken na 20 tot 11 klonken.
1: De afrekening 20.

0: dezelfde nummer 10 als vorige week.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Verica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed hè.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

kreetjes bij de Nieuw-Zeelanders van Balu Brigada, want ze staan deze week op 7 in de afrekening. Je hoorde Steve Lacy al passeren. Onze nummer 3 van vorige week, die staat nu op 8. Dus dat wil zeggen dat die top 3 er al sowieso anders zal uitzien. Op 6 vind je deze week Somber en deze My Body.

0: Nothing hurts like the rush.
1: Editors op 5 met The Rush. Vorige week nog op 2. Het is nu zeker, die top 3 zal er serieus anders uitzien deze week. Blijft Phoebe op 1, wie zal het zeggen? Op 4 staat Turnstile alvast met Elton John. En Scene Stars, stevige stijger, want die gaat 7 plekken omhoog.

0: dat wil zeggen een nieuwe nummer 3. En dat is deze. Het zware duo van Royal Blood en 10 over 10 op 3 dus.
1: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music.

het nog eens boven te halen, want na 6 weken Lost Boys van Phoebe Bridgers op 1 hebben we een gloednieuwe nummer 1 in de afrekening. Dat hoeft ook niet extreem te verbazen, want het gaat over deze. Marianne van Fontaine's DC. De nieuwste single van de band waarmee ze ook dat nieuwe album Dopamine Chamber hebben aangekondigd. Op 16 oktober is het ook van ons, dan kunnen we het horen. En er staat een feature op van Rosalia. De eerste feature ooit op een plaat van die band. Geniet van jullie nieuwe...

0: Een heerlijke en gloednieuwe nummer 1 dus in jouw afrekening deze week. Jij hebt gekozen. Je kan ook altijd stemmen op jouw favorieten op VRT Max.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is meneer bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: Debat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker. Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: 12 uur, een hele goede middag.
15: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
16: De NAVO is blij met het veiligheidsakkoord over Groenland. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een veiligheidsakkoord gesloten over Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. Trump dreigde er de voorbije maanden regelmatig mee om het eiland in te nemen, desnoods met geweld, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zouden er onder meer Amerikaanse militairen naar Groenland gestuurd kunnen worden. Correspondent in Scandinavië, Aarte Zitter, vertelt hoe de VS en Denemarken naar dat akkoord kijken.
17: Terwijl Trump het ziet als een overwinning, omdat hij de volledige permanente controle over de veiligheid van Groenland verworven heeft, zijn de Denen veel nuchterder in hun analyse. De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen, wij zijn opgegroeid samen met Denemarken, wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
16: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. In Anderlecht in Brussel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekincident gisteravond. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou op straat zijn aangevallen door een andere persoon en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen stabiel. De aanleiding van het steekincident is voorlopig nog niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Wie naar een informatiedienst belt, zoals de nummers 1207 en 1212, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Een wet verplicht zulke nummers nu bij het begin van de oproep het hoogste tarief te melden. Dat moet voorkomen dat bellers onaangenaam verrast worden. Veel mensen bellen nog altijd die diensten, vooral ouderen of mensen die minder goed overweg kunnen met computers en internet. Het AI-model van Google Gemini heeft 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. Het artificiële intelligentiesysteem kon tijdens een test online informatie vinden en inloggegevens raden en op die manier toegang krijgen tot de websites van de bedrijven. Het model stopte wel vanzelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte dat pas in juli. Sinds enkele weken vragen verschillende AI-onderzoekers zelf om meer controle en het begrenzen van AI na incidenten waarbij AI zelfstandig beslissingen nam. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op een rij wereldkampioen worden in die discipline. Dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel komt pas vanmiddag maar eventjes op dat parcours trainen en dat zit hem toch een beetje dwars.
6: Ja, dat is best wel vervelend. Uiteindelijk denk je dat het met de Olympische Spelen ook ongeveer zo was, dat we 1 tijdslot hadden en voor de rest kon ik niet meer zien. Maar het is wel ambetant dat we maar 2 uurtjes krijgen, zeker als het zo'n groot rondje is, van ongeveer 40 kilometer. Dus het zal een beetje puzzelen worden van misschien ergens af te steken om een deel iets meer te kunnen zien. Maar het is voor iedereen hetzelfde gelukkig, dus dat is het voordeel daaraan, dat het voor iedereen hetzelfde is.
16: Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor, in het noordwesten nog bewolkt met veel wind aan zee. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen, morgen geleidelijk aan droog met brede opklaringen. Maandag vrij zonnig en dan tot 20 graden.
1: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
15: Brussel. Dit is het weekend van Studio Brussel.

0: Energy Boost. Wow, goedemiddag. Zaterdag 19 september nog altijd, inderdaad. Het is een heerlijke dag om te gaan feesten. Om 12 uur kan je gaan dansen aan het Justitiepaleis in Brussel op deze Solomon.
1: Ik ben een tiefen roodwijn, zeer dronken.
0: Er zijn nog tickets voor, trouwens.
1: Ik drink reglos 2-3 wochen lang.
0: Mocht je willen.
1: Hinter den Gardinen wird es dunkel. Ich steige aus dem Bett und zieh mich an. Zieh mich an.

0: Ich streife alles ab. Ich streife alles ab. Ich streife alles ab. Ich streife alles ab.
1: Karel die stuurt, wow, dit is goed, Solomon, Creatuur der Nacht. Je kan daar dus op gaan dansen, hè, straks aan het Justitiepaleis in Brussel. Vanaf 3:00 is dat tot vanavond. Dat is door Hangar georganiseerd. En ik heb even voor jou gecheckt, je kan nog steeds tickets daarvoor kopen. Mocht je willen, een heel leuk plan om jouw zaterdagavond in te vullen. Dit is Oscar and the Wolf, Breeding.

Moet je toevallig je excuses aan iemand aanbieden, dan kan je misschien denken dat deze Sorry van Ila de ideale song is. Maar ik denk dat het de ruzie eerder gaat aanstoken. Komt op haar nieuwe album te staan, Motherland. En zoals we heerlijk gewoon zijn van haar, is dat met ruige gitaren.

0: jij een gamertje? Dan tel jij waarschijnlijk de dagen, want binnenkort is het weer van dat.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: GTA 6. Daar gaan we het zo meteen even over hebben.
2: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het Mas, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
3: Verica Bank. Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat is een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: Raving Lanay, Love Me Not. Zometeen heb ik een meezinger voor jou die je zeker nog kent mocht je ooit SingStar hebben gehad op de Wii. Maar eerst iets PlayStation gerelateerd.
1: Yo, crack it!
2: I guess they know we're coming.
3: All right, that's the block right here. Be cool.
0: 19 november, dat staat denk ik bij veel game lovertjes in het vet aangeduid op de kalender. Want dan komt GTA 6 eindelijk uit. Dat is na 13 jaar na GTA 5. En als ik eerlijk toegeef, dan moet ik zeggen, ik heb het zelf nooit echt gespeeld. Maar ik heb wel een lief die dat speelt. En als ik zijn enthousiasme zie en dat van vele anderen, dan weet ik dat is iets heel bijzonders. Dat dat spel na zoveel jaar eindelijk uitkomt. Zelfs als je er geen fluit van kent, dan weet je misschien wel dat GTA altijd een iconische soundtrack heeft. Als gamer ga je misschien nu lachen, maar kijk voor de noobs even. Je speelt dus in het spel, onder andere speel je daar auto's. En in die auto kan je dan aan de radio draaien en een eigen radiostation kiezen met dus specifieke muziek. Een heel breed gamma aan muziek, echt heel cool. Ik ben ook benieuwd hoe dat er in het nieuwe spel gaat uitzien. Maar we weten al wel een klein beetje over de soundtrack. We weten onder andere dat er een album gaat uitkomen met 34 nummers op. Het zijn ook artiesten die speciaal in de studio zijn gedoken om muziek op te nemen voor GTA 6. Je kan het nu al pre-save, je kan al naar verschillende nummers luisteren. We weten nog niet alles, maar bijvoorbeeld Young Lean staat erop, Travis Scott, Keith Richards en ook deze Elder Brook samen met Bob Moses gaat te horen zijn in GTA 6. Ah, ik voel het al. Ik speel het niet, maar misschien binnenkort dus wel. Maar als je hiermee dan zo wat kan rondcruisen in GTA op Inner Light, ik denk dat dat goed gaat zijn.

stembanden ingesmeerd voor vanavond. En als jij de ideale soundtrack nodig hebt voor je zaterdagavond, dan moet je vooral bij ons Anthems zijn tussen 8 en 12. Ze nodigen altijd ook een DJ uit om speciaal voor jou een mix te maken. Vanavond is dat deze CJ Boland. Je hoort hem tussen 10 en 11 hier op Studio Brussel.

0: Hopelijk ben je goed genoeg om volgende week dinsdag hier op Studio Brussel weer tickets te winnen. Want ja, een nieuwe week betekent ook een nieuwe dinsdag. En dus een nieuwe Ticket Tuesday. Zometeen zet ik nog eens op een rijtje wat er allemaal te winnen valt voor komende dinsdag.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Studio Brussel.
10: I do my makeup in somebody else's car. We all

0: Heb jij zin om naar Deep Purple of James Blake te gaan?
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Voilà, dat kan dus gewoon. Wij zorgen daar weer komende dinsdag voor. En je maakt kans op al dit moois.

0: kiezen? James Blake, Simple Plan, Lovejoy of Deep Purple? Daar kan je allemaal naartoe gaan. En die laatste, die komen naar de Lotto Arena eind oktober. En zijn natuurlijk ook ideaal om nog eens je beste luchtgitaar op te oefenen. Als dat goed klinkt, dan is dit je missie. Luisteren op dinsdag 22 september naar Studio Brussel. Op het juiste moment sturen in de VRT Max-app. En dan misschien wat kaarsjes branden voor een extra dosis geluk.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Op 23 oktober staan deze Deep Purple in de Lotte Arena bij ons. Kan je nu tickets voor winnen op dinsdag hier op Studio Brussel? Je hoort Child in Time. Ik wens je veel succes komende dinsdag. We moeten er nu helaas uit voor wat nieuws.
1: The people of Israel are with you.
2: Honger.
3: Did I say that?
2: Tarieven.
3: I can't believe I said that.
2: Europa in woelig water.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
2: China.
5: God is good.
2: Rusland.
6: Zullen we militarisatie in Europa?
2: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
7: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
8: VRT Nieuws, helemaal helder. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
12: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Meer tijd met je kinderen nodig?
14: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaan mama nu vlug de ramen wassen.
15: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
16: Nog een keer, nog een keer!
15: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag. Alleen.
17: Hoi.
15: Met twee.
17: Hey, alles goed met jou?
15: Met drie.
17: Oh, maar kijk eens waar schattig.
18: Kom, zien jij, Loebas.
15: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
19: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
20: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
21: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
22: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
21: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
23: Recupel.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel.
0: 1 uur, goedemiddag.
24: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
26: Er komt kritiek op een begrotingsvoorstel van CD&V. Het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien is onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACMV en Familiehulp. Medi wil door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren 100 miljoen euro per jaar besparen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter van Beweging.net, Julie Hendricks de Vos, vindt het jammer dat opnieuw de werklozen geviseerd worden.
1: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
26: De NAVO, het militaire bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. Groenland is een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde er de voorbije maanden mee om het eiland in te nemen. Nu zouden er meer Amerikaanse militairen naar Groenland gestuurd worden. Correspondent in Scandinavië, Aart Zitter, vertelt hoe de VS, Denemarken en Groenland naar dat akkoord kijken.
3: Terwijl Trump het ziet als een overwinning omdat hij de volledige permanente controle over de veiligheid van Groenland verworven heeft, zijn de Denen veel nuchterder in hun analyse. De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf, die zeggen, wij zijn opgegroeid samen met Denemarken, wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
26: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. De Amerikaanse president Trump heeft ook een hele reeks economische sancties tegen Rusland ondertekend. Trump kan nu landen die veel Russische olie en gas kopen importheffingen opleggen tot 100%. Dat zijn vooral China en India. Hij wil hen zo dwingen om hun brandstof bij andere landen te kopen, zodat er minder geld naar Rusland gaat. De VS neemt voor het eerst ook maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Dat zijn olieschepen die onder een andere vlag varen om de bestaande sancties te omzeilen. En tennis nog, want in de Davis Cup spelen de Belgische mannen op dit moment in Wenen tegen Oostenrijk hun wedstrijd in het dubbelspel. De inzet is een plaats in de finale week met de beste 8 landen. De tussenstand na de enkelspelen van gisteren is 1-1. Sander Gillet en Joran Vliegen staan op dit moment in het dubbelspel op achterstand. Ze verloren de eerste set na een tiebreak en ook de tweede set gaat heel gelijk op. Op de meeste plaatsen opklaringen. In het noordwesten nog bewolkt, met veel wind ook aan zee. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk droog en zonnig. Maandag veel zon en tot 20 graden dan.
4: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
5: Studio Brussel.
18: Dit is het weekend van Studio Brussel.
5: Marie Neefs.
23: En wat een feestweekend. Vandaag Solomon aan het Justitiepaleis in Brussel. Morgen another op Autoloze Zondag.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

Party Party met Another. Morgen in Brussel op Autoloze Zondag. Je kan natuurlijk wel gewoon komen genieten van de stad zonder auto's en al wat er te doen is. En misschien kan je in de verte dan nog wel wat goede vibes oppikken van dat feestje van Hangar met Another. Ray, die was al hashtag mega cool. Nu is zij ook nog hashtag family goals, want ze heeft echt een zalig nummer gemaakt met twee van haar zussen. Ik zou daar nu eens echt...

0: Misschien was jij deze zomer wel een van de gelukkigen die de War on Drugs kon zien op Rock Werchter. En dan hoorde je in hun opener een gloednieuw nummer. Dat nummer, dat is nu uit en onze hotshot. Je hoort hem binnen 4 minuten.
1: De Hayley Williams Show, 14 juni 2027 in Vos Nationaal. Voor het eerst staat de Paramore frontvrouw solo in België. Op 14 juni in Vos Nationaal. Tickets en info via greenhousetalent.com. De Hayley Williams Show live. Samen met Studio Brussel.
2: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
0: Zie het.
4: Groter!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: We gaan even terug in de tijd.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Naar het begin van de zomer. Toen speelde The War on Drugs niet alleen een fenomenale set op Rock Werchter. Ze traden toen ook op in een piepklein zaaltje in Brussel. En misschien was jij toen wel een van de gelukkigen die daarbij kon zijn. Luisteraar Danny blijkbaar wel. Want die stuurt, ik zag The War on Drugs in CC Strombeek. Ook met opener Who's That. Danny was dus zo'n dikke gelukzak die daar kon bij zijn. Het was een exclusieve generale repetitie van hun Rock Werchter show. En beide shows, zowel die kleine exclusieve repetitie als de mainstage show op Rock Werchter, openden ze met het nummer Who's That. Dat was bijzonder voor de fans, want het was een nieuw nummer. Voor het eerst in 4 jaar tijd. En nu is dat ook overal uit. En het is ook onze hotshot deze week.
1: De beste muziek

Wat brengt het weekend nog voor jou? Delirium, silence, misschien gewoon, inderdaad, stilte. Of misschien alles behalve. Stevige gitaren van de Hives. Enough is enough. Ik denk dat deze ideaal is voor een goede deep clean in je huis. Even alles geven, schrobben, poetsen, chaos en dan ha. Een proper huis. Dat is nu toch eens echt een zalig gevoel.

0: Na Lil Nas X, dit was dan weer Propsa en Clooney, Free Your Mind.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Heb jij de hoes van het nieuwe album van Warhouse al gezien? Ach, dat is zo schoon. Het is echt een esthetisch pareltje om mee uit te pakken in je vinylcollectie. Er staan 6 figuren op met een soort maskers. Zebramasker, een stier, een soort krab, een leeuwachtige zon. En de plaat zelf, die is rood en blauw. Echt schoon. En gelukkig is de muziek die erop staat...

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
10: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
9: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
10: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
9: Oh ja. En welk merk is dat?
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
14: Studio Brussel. 2 uur, goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Met Melina Verbeek. België speelt tegen Oostenrijk in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis speelt Sizu Bergs op dit moment tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Julien Vliegen moet Bergs winnen als ons land nog uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, hoe is Bergs begonnen aan zijn enkelwedstrijd?
16: Wel behoorlijk goed, want al in het openingsspelletje van de Oostenrijker had hij 4 keer kans om door die service te gaan. Jammer genoeg voor Bergs produceerde Rodionov op dat moment uitstekende opslagen, waardoor dat hij toch zijn service heeft kunnen behouden. Maar Bergs is er beter aan begonnen dan gisteren, stabieler in de rally. En houdt voorlopig ook een gelijke tred. Het staat 3-2 voor Oostenrijk, maar Sizu Bergs op aan de opslag.
14: Dank je, Glenn. Beweging.net, de koepel boven CM, ACV en familiehulp, vindt het voorstel om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien onrechtvaardig. CD&V-voorzitter Sammy Medi wil door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren 100 miljoen euro per jaar besparen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter van Beweging.net, Julie Hendricks de Vos, vindt het jammer dat opnieuw de werklozen geviseerd worden.
17: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
14: In Den Haag in Nederland heeft de politie ingegrepen bij een betoging van een extreemrechtse organisatie. Dat schrijft NOS. De betogers gooien onder meer vuurwerk naar de politie. De meeste zijn in het zwart gekleed. Een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland blokkeren klimaatactivisten van Extinction Rebellion een snelweg. De A12 in de provincie Gelderland is dicht in de richting van de Duitse grens. Het autoverkeer staat er stil. De politie is massaal aanwezig. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. En in Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden allemaal afgeslagen, zegt de kiescommissie nog. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang, maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand. De enige kritische partij mag niet meedoen aan de verkiezingen. Op de meeste plaatsen opklaringen, in het noordwesten nog bewolkt met veel wind aan zee en tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen, morgen geleidelijk droog en zonnig dan.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
18: Studio Brussel.
19: Dit is het weekend van Studio Brussel.
18: Marie Neefs.
20: Vandaag een van de zotste dagen in het leven van Nothing But Thieves. Denk ik toch. Binnen 10 minuten alles daarover. Nu Foo Fighters.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.
21: 1, 2, 3, 4.

Misschien ben jij op dit moment wel aan het klaarmaken voor de show van Nothing But Thieves in de AB Club om 4 uur. En ja, die twee dingen heb je goed gehoord. AB Club en 4 uur. Als je daar naartoe gaat, laat me het gerust weten in de VRT Max-app. We duiken zo meteen in die bijzondere dag van Nothing But Thieves na deze Vintage Culture.

Zouden de Zweden hierop de stemhokjes zijn ingetrokken deze week? Het waren daar parlementsverkiezingen. En dat moet toch extra leuk zijn als je zo op deze muziek de bolletjes kan inkleuren. ABBA, gimme, gimme, gimme. Ik denk dat Nothing But Thieves vandaag echt een van de zotste dagen van hun leven beleven.

3 exclusieve mini-shows in 3 verschillende landen. Deze ochtend zijn ze gestart in Utrecht. Straks om 16:30 spelen ze bij ons in de AB in Brussel. En dan om 22:00, dat is 23:00 onze tijd, spelen ze nog een show in Londen. Dat is toch echt een maffe dag voor die mannen. Dat doen ze allemaal om hun nieuwe plaat Stray Dogs voor te stellen. Die komt pas officieel uit op 25 september. En je hoorde het misschien aan de venues die ik vernoemde. De AB Club, dat is een zeer exclusief zaaltje. Het is dus op alle vlakken, zowel muzikaal als de plek, een hele exclusieve bedoeling. Je moest er ook op een bepaalde manier aan tickets voor geraken. We hebben hier nog een paar tickets weggegeven vorige week. Dus misschien was je wel een van die gelukkige. Maar in elk geval ben ik super benieuwd hoe het daar gaat zijn. Als je erbij bent, laat me dan alsjeblieft weten hoe het geweest is. Deze is een van die nieuwe, van op die nieuwe plaat, Baby Cool.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
6: Ah, schat, dit is naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Wist jij dat zij ooit ook hebben meegedaan aan de nieuwe lichting van Studio Brussel? Hi, hi.
1: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
2: De nieuwe lichting 2027.
0: Misschien ben jij dat wel. Misschien heb je een prachtig muziekstuk liggen op je kamer. Maak je muziek? Heb je iets gedaan? Droom je van een muziekcarrière? Wel, dan moet je gewoon bij ons zijn en je inschrijven voor de nieuwe lichting 2027. Want wie weet is het wel de start van jouw muziekcarrière. Hi Hi, die kent iedereen ondertussen. Zij deden in 2014 mee met de nieuwe lichting. Dat is al meer dan 10 jaar geleden. En we gaan dit jaar natuurlijk weer, komend jaar liever, in 2027, weer op zoek naar nieuw talent. En jij kan het dus misschien wel zijn. Je hebt nog tot 30 oktober om je in te schrijven. Dat lijkt nog immens lang, maar mispak je er niet aan. Ik ken dat maar al te goed. Je denkt, ja, ja, ik ga dat wel even doen. Ik heb nog tijd. Je schuift het voor je uit, liever. En dan plots is die dag daar en is het paniek. Dus kijk, neem advies van mij aan, van een uitsteller. Doe het vandaag, of morgen, of deze week. Zet het in je agenda, plan het in en schrijf je in. Wie weet wordt dan jouw nieuwe muziek ook wel op de radio gedraaid. Zo gaat dat bij Oase, want zij heeft een prachtig nieuw nummer gemaakt en dat leg ik nu zeer graag voor jou op.
1: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
2: Schrijf je in bij Studio Brussel op VRT Max.
1: En word de nieuwe lichting 2027. Oh, no.

om nek en schouders al wat op los te maken. Voorzichtig in de zaterdagavondsfeer komen met deze disco volante. Fans van de jaren 0 die moeten op 16 april 2027 in de AB zijn. Want dan komt Air Traffic 20 jaar Fractured Life vieren. Het is al een hele poos geleden dat ze nog eens in België waren. Dus als je fan bent, dan moet je deze kans echt grijpen. Het is een viering van hun debuutalbum dus. Heel wat hits staan daarop. Zo ook deze Charlotte. Goedemiddag.

0: Een vorstelijk duo is het toch, hè? Sam Fender en Olivia Dean. Blijft goed, deze Rain Me In. Goose, die zijn momenteel aan het focussen op nieuwe muziek. Maar ze hebben toch nog een uitzondering gemaakt om even een concert te spelen in het Kristaal in Oostende, omdat die zaal is helemaal vernieuwd. En die kans kon ze niet aan zich voorbij laten gaan. Op 22 december gaan ze daar een show spelen. Best uitzonderlijk dus, als je daar zou willen bij zijn. Je hoort hem, ze, liever zometeen. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
5: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
4: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2,850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de expert van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

Charlie XCX is momenteel op tour in Canada en Amerika. Maar in februari komt ze ook naar Europa met haar Music Fashion Film Tour. En wie weet zit daar binnenkort in de setlist ook wel een nummer in met Madonna. Want ze brengen volgende week samen een nummer uit. Daar wordt nu volop naar geteased op de socials. Ik ben er echt zeer benieuwd naar. In februari komt ze dus niet naar België, helaas. Wel Parijs, Amsterdam en Londen. En dan gaat deze Audrey Hubbard het voorprogramma verzorgen. So Me

0: haar organiseert dit weekend een echt feestweekend in Brussel. Vandaag kan je gaan dansen aan het Justitiepaleis in Brussel met Solomon. Morgen kan je dansen met Another op Autoloze Zondag. Mocht je dit weekend je kans hebben gemist, dan kan je misschien wel in februari naar een ander uniek feest van Angaar. Want dan hebben ze Ketama uitgenodigd om in Antwerp Expo te draaien. Heel leuk ook.
1: Het weekend van Studio Brussel. Life is music.

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
1: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
8: We're not gonna die out here.
1: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: 3 uur, goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Met Marina Verbeek.
14: België speelt tegen Oostenrijk in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis speelt Sisu Bergs op dit moment tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Julien Vliegen moet Bergs winnen als België nog uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, wie heeft de eerste set gewonnen?
15: Jammer genoeg Oostenrijk na een hele nipte set. Een nagelbijter is het geworden die beslecht werd in een tiebreak nadat Sisu Bergs een break achterkwam. Meteen die break ongedaan maakte. In die tiebreak liep je uit naar 3-0, had ook een setpunt, maar kon dat setpunt niet verzilveren. En uiteindelijk met een dubbele fout eindigde die set in het nadeel van België. En dat betekent dat de Red Aces, de bijnaam van de Belgische mannenploeg, nu echt wel met de rug tegen de muur staat. Sisu Bergs moet de volgende 2 sets winnen als België de kansen gaaf wil houden op een plekje op die ATP Finals later dit jaar in Bologna.
14: Dankjewel, Glenn. Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die zich bezighouden met klimaat. Maar zo'n agentschap moet alles efficiënter maken. Elk beleidsniveau zou moeten samenkomen in 1 centraal team. En dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Want nu is dat allemaal te versnipperd, zegt Groenvoorzitter Aymen Horsch.
16: De gewesten smeden plannen op hun eigen. Maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent. En konden wij niet 1 duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewesten. Westgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel. Luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
14: In Den Haag in Nederland heeft het gemeentebestuur een mars van een extreemrechtse organisatie verboden vanwege geweld tegen de politie. Dat schrijven verschillende Nederlandse media. De betogers zouden een mars houden, maar ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Ze zouden ook antisemitische slogans hebben geroepen. Een groot deel was gemaskerd, een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van een snelweg gehaald. Een aantal van hen is ook opgepakt. De groep van Extinction Rebellion blokkeerde de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Het autoverkeer staat daar nog stil. Extinction Rebellion blokkeert wel vaker snelwegen om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. En in Saoedi-Arabië zijn vlammen en dikke zwarte rook te zien in de hoofdstad Riyadh, in de buurt van de luchthaven. Dat zeggen getuigen. Volgens het Franse persagentschap AFP staat een brandstoftank in brand. Het is niet duidelijk wat die brand heeft veroorzaakt. De Saoedische overheid geeft voorlopig geen commentaar, maar vorige nacht heeft het wel gewaarschuwd dat een aanval op de hoofdstad Riyadh mogelijk was. Die zou dan van de Houthi-rebellen in buurland Jemen komen. Op de meeste plaatsen opklaringen, in het noordwesten nog wat bewolking met ook veel wind aan zee. En tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk aan droger en zonnig.
10: Studio Brussel. Dit is het weekend van Studio Brussel. Marie Neefs.
7: Morgen wordt het zo'n topdag in Brussel. Weg met alle auto's. Ik verheug me er nu al op. En Arcade Fire ook.
10: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

morgen wordt zo'n leuke dag in Brussel. Autoloze zondag, optredens, veel rommelmarkten. Ah, en Average Rub die organiseert ook een turbo run door de stad waar je normaal niet kan lopen, omdat er zoveel auto's zijn natuurlijk. En laat ik daar nu eens de ideale soundtrack voor hebben, hè.

Jambek, die gaat nu wat positieve vibes voor jou brengen. Wat je weekend ook brengt, voor Steven is dat een vrijgezellen weekend. Hij heeft daar juist zijn eerste activiteit gehad, zegt hij, op de BMX-baan. En Connie die stuurde daarnet nog mijn dochter Cato, die heeft tickets gewonnen voor die Nothing But Thieves exclusieve show. Ze staat nu met haar zus te wachten aan de AB.

0: Zeg, heb je al van die nieuwe feature gehoord op het album van Fontaines D.C.? Dat nieuwe album, het is echt mijn natte droom.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
2: Verica Bank.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Hi, this is Fontaines DC. Thanks.

0: Triggerfinger heeft een nieuw album uit. En dat is op veel vlakken bijzonder.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Voor ons is het bijzonder omdat er ook een pianotape van is gemaakt van een van de nummers. Through the Beam. Dat kan je nu ook op een bijzondere manier beleven, want ze zijn het hier op onze paarse piano komen brengen. Verder is het heel bijzonder, dat nieuwe album, omdat het 9 jaar is na hun vorige album. Best wel een tijdje dus. En het ook het eerste album is zonder Lange Pollen natuurlijk. Dus dat is heel betekenisvol voor de andere bandleden natuurlijk. Het is hier in première gegaan al deze week. Donderdag op Radar kon je exclusief naar het album luisteren. Als je dat wil herbeluisteren, die uitzending met gesprekken met Ruben en Mario over het album, kan je herbeluisteren op 14 Max natuurlijk. En als je graag beeld hebt bij hoe het aan die piano allemaal eraan toe ging, kan je ook bekijken op ons 14 Max kanaal. Zeker doen. En dan ga ik hem nu heel graag voor jou opleggen, Triggerfinger, met die nieuwe en hier een beetje andere versie van Through the Beam.
2: Kijk alle pianotapes
1: bij Studio Brussel op 14 Max.
2: Studio
1: Brussel.

0: Oké dan.
1: I want you, I need you, oh God.
0: Geen probleem, mensen. Ik blijf.
1: Need these beautiful things that I've got.
0: Nog even tot 4 uur en dan is het aan Thaïs.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.

dansen gewoon verder. Alleen nog iets steviger. Daar gaat Pegassi voor zorgen. Oh, ga jij daar ook zo goed op deze track van Pegassi? Ik wel. Oh, heerlijk. De zaterdagavond kan niet vroeg genoeg beginnen. Dit is Ascension. Goedemiddag.

gestuurd. Deze Patti Smith ooit live gezien op de Ranouter Legend. Zal wel zijn, ik kan dit bevestigen. Fantastisch om die vrouw live aan het werk te zien. Because the night. Ik heb mijn lievelingslyric van het jaar gevonden. Plenty more fish in the sea. Caught one. No more fishing for me. No more fishing for age. Als je nog een virale tune zoekt om je relatie op aan te kondigen of je verloving, dit is nu echt the way to go. Hè. Dit is how the kids, the cool kids do it.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zullen militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
12: Ah, hoor ik mijn naam?
11: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
12: Ik bouw slim op.
11: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
8: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Jij, yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
17: Cha-cha-cha.
18: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: Dag manneke.
20: Hey.
19: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
20: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg,
19: zo. Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
20: Ook landbouwer.
19: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
20: Tuurlijk, dat is goed voor milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
19: Ah, slim.
21: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
22: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
23: promo koken.
24: Vanavond de currieke?
22: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
24: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
22: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
25: Outfit kiezen. 3 minuten.
26: Ja.
25: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
26: En nu?
25: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
27: Dit is Studio Brussel.
28: Studio Brussel.
24: Goedemiddag, het is 4 uur.
28: VRT Nieuws.
24: Met Melina Verbeek. Oostenrijk klopt België in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis hebben de Belgen verloren van Oostenrijk. Sisu Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen de Oostenrijker Rodionov niet winnen. En daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens, jij hebt de match gevolgd. Bergs was niet opgewassen tegen de Oostenrijker.
29: Nee, nogthans wist hij dat hij zich geen misstap kon veroorloven na de eerdere nederlaag van het dubbelduo Genevliegen. Maar op de belangrijke momenten heeft Sisu Bergs nooit zijn beste niveau gehaald. Tegen Rodionov een speler buiten de top 100. waren er nogthans kansen, zeker in set 1. Maar Zizoubers gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. En dat was een tik. Daar kon hij zich mentaal niet meer van herstellen. Hij verloor die tweede set met 6-3. En zo gaat Oostenrijk en niet België naar de Davis Cup Finals in Bonn.
24: Dankjewel, Glenn. Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat, maar zo'n agentschap moet alles efficiënter maken. Elk beleidsniveau zou moeten samenkomen in één centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Want nu is dat te versnipperd, zegt Groen-voorzitter Ayman Horsch.
0: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht waren die vaak niet coherent en konden we niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewesten. Westgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
24: In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie op rellen uitgedraaid. Enkele honderden mensen waren samengekomen op een groot grasveld. Er werden onder meer anti-Joodse slogans geroepen. De geplande mars werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-reporter Mark-Robin Visser.
1: Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
24: Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion van een snelweg gehaald. Ze blokkeerden een tijd lang de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Een aantal van hen is opgepakt. En in Gent is deze week een grijze zeehond gezien. Het zou hetzelfde dier zijn dat ook de voorbije 3 jaar al in de grachten van Gent opdook. In de zomermaanden zwemt hij via de sluizen naar de binnenwateren. Vanaf oktober trekt hij normaal gezien weer naar zee. Een zeehond kan goed in zoetwater overleven, maar hij moet daar wel meer eten, omdat zoetwatervis minder vetten bevat dan die uit de zee. Op de meeste plaatsen opklaringen. Aan de kust kan het hard waaien. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk droog en zonnig.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: Studio Brussel.
4: Dit is het weekend van Studio Brussel.
3: Margot Amon.
5: Mijn zaterdag is er eentje met kleine oogjes, maar toch ook met heel veel goesting. Hopelijk is dat bij jou ook het geval, want de playlist is weer lekker dansbaar.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Block Party, One More Chance. Je hebt No More Chance om IJsland live te zien. Hun Belgische shows in de AB en de Trix die zijn allebei volledig uitverkocht. Dus je zal moeten wachten tot begin 2027. Dan zouden er grotere concerten komen. Maar dat is nog even afwachten. Dit zijn ze met tijd.

Je weet dat je op Hangar kan rekenen voor feestjes op unieke locaties in Brussel. Deze zomer stonden ze nog aan het Koninklijk Paleis, maar vanavond zetten ze hun podium op bij het Justitiepaleis in Brussel. Daar kan je vanavond gaan dansen bij deze

0: Ik heb straks een Chapel Roan Hot to Go.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

Er is al veel gezegd en geschreven over de spanningen tussen de broers Gallagher. Maar vorige zomer zijn ze toch weer samen op een podium gekropen. De halve wereld heeft alles aan de kant gezet om Oasis voor het eerst in jaren nog eens live bezig te zien. Nu, dat was zo'n succes dat ze het gewoon opnieuw doen. Maandag hebben ze een tour aangekondigd. Helaas zonder stop in ons landje. Dus als je ze wil zien, dan zal het een weekendje Amsterdam of Parijs moeten worden. Dat of de nieuwe documentaire die er ook aankomt op Disney+. Dit is Oasis Supersonic.

Het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat je deze camera van Charlie XCX hoort. Maar heb je de videoclip al eens gezien? Het is helemaal een zwart-wit. In één shot volledig opgenomen, of zo lijkt het toch. En je ziet Charlie erin verschijnen als filmregisseur. Ga eens checken.

Misschien zit jouw zaterdag wel vol taakjes en dingen die allang eens moeten gebeuren, waar je nu eindelijk tijd voor maakt. Als je daar wat extra energie bij kan gebruiken, die geef ik je heel graag. Komt van de Vaccines, If You Wanna.

0: nog meer gitaren van Sum 41.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
1: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Code yellow!
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je mening telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als de planeet ook telt.
9: Allokus, pro-planeet hier.
8: En voor als elke cent telt.
9: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo! 2 euro! In de pocket! Slim, hè?
8: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
7: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: Verikabank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
7: It's a Sunweb holiday.
10: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Life is music.
12: Life is music.

0: Ik heb nu al zin. In dinsdag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Elke week doen wij van dinsdag geluksdag en kan je hier op Studio Brussel tickets winnen voor je favoriete artiesten. Komende week maak je kans op tickets voor Ize, Simple Plan, Deep Purple, Lovejoy en James Blake. Allemaal dinsdag.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Scheren 8 minuten. Deo 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Nog voor jij kan denken...
15: Ik heb gelijk geen energie.
14: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
16: Oh, mijn rug zit vast.
14: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
17: Meer tijd met je vrienden nodig?
18: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
19: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
20: Ching ching!
19: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: 5 uur, goedemiddag.
24: VRT Nieuws.
23: Met Melina Verbeek.
25: Honderden mensen hebben zwerfvuil opgeruimd. In Antwerpen hebben vrijwilligers vandaag afval opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup naar aanleiding van World Cleanup Day. Oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd tijdens het opruimen.
26: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijs, en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
25: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie op rellen uitgedraaid. Enkele honderden mensen waren samengekomen. Er werden onder meer anti-Joodse slogans geroepen. De geplande mars werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-reporter Mark Robin Visser.
27: Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
25: De Amerikaanse president Trump zegt dat het Groenlandakkoord dat hij met Denemarken heeft gesloten de veiligheid van de VS garandeert. Maar Trump heeft toch veel minder gekregen dan hij wou, zegt VRT-nieuwscollega Bert de Vrooy, want hij wou van het eiland Groenland Amerikaans grondgebied maken en dat gebeurt nu niet.
0: Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
25: In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Sizu Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens van Sportza volgde de wedstrijd.
1: Na de 1-1 op de openingsdag was alles nog mogelijk voor de Belgen, al kregen die kansen wel meteen een flinke knauw na de nipte nederlaag van het dubbelduo Gillet-Vliegen. Sizu Bergs kon zich dus geen misstap veroorloven, maar hij haalde op de belangrijke momenten nooit zijn beste niveau. Tegen Rodionov, nummer 142 van de wereld, lagen er in CT nogthans mogelijkheden, maar Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Rodionov won set 2 met 6-3 en bezorgde Oostenrijk zo het beslissende punt. In tegenstelling tot vorig jaar dus geen Davis Cup Finals voor de Red Aces, die het in Wenen wel moesten doen zonder de geblesseerde Rafael Conignon en Alexander Bloks.
25: En in het voetbal speelt Oud-Heverlee Leuven op dit moment tegen La Louvière. Leuven leidt bij de rust met 1-0. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgen eerst nog wat regen. In de namiddag wordt het droger met opklaringen. Aan de kust kan het wel fel waaien. We halen tot 21 graden. Maandag vrij zonnig en dan tot 20 graden.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Studio Brussel.
16: Dit is het weekend van Studio Brussel.
5: Margot Amon.
23: Zeer welgekomen in ons weekend. Dat zit hier altijd vol muziek, dus daar hoef je niet meer over na te denken. Gewoon radio luid en je ding doen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Geen housewife, wel een hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: The War on Drugs is terug met nieuwe muziek. Dat was al van 4 jaar geleden. Hoewel, als je ze op Rock Werchter hebt gezien, dan hoorde je hun nieuwe single daar al live. Geen zorgen als je dat gemist hebt, want je hoort hem hier. Who's That?
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Zometeen Ila.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Verica Bank.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imoscoopman!
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
4: Pearl, Pearl, Pearl.
3: Voorwaarden op pearl.be.

Stromae is zelf even geen muziek aan het uitbrengen. En dat is helemaal oké. Het was hem een paar jaar geleden allemaal even te veel. Maar ik ben toch blij als ik hem ergens anders bij een andere artiest zie opduiken. Bijvoorbeeld bij Tove Lo op haar nieuwe De Fleur.

Hip, hip, hoera voor Deus. Want hun plaat In a Bar Under the Sea is 30 jaar oud geworden. Het was hun tweede plaat. Volgens de legende altijd de moeilijkste voor artiesten. Maar kijk, het is goed gekomen 30 jaar later. Deze komt van dat album Little Arithmetics. Yeah.

ben ook nog niet klaar om de zomer los te laten. Dus ik ga hier nog een beetje dagdromen. Over surfen op hoge, mooie golven in een diepe zee. Nou ja, dat ga ik even doen met Surf Curse en Freaks.

0: Muse komt eraan met Pressure.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Bipad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bipad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Studio Brussel.

België is in de prijzen gevallen. Ze kreeg de Starlight Award voor beste songwriter. En daar verschiet ik nu eens absoluut niet van. Al van in het begin, toen ze nog super jong was, waren haar teksten al heel, heel goed. Dit is Geen Rem.

Vanavond om 8 uur is er hier op Studio Brussel Oens Anthems. Vandaag krijg je een set van CJ Bolland. We gaan het ook hebben over Another Kitama. Solomon, die vanavond op Hangar draait. En Europe's Biggest Dance Show is er weer op 25 september. Dat hoor je allemaal vanavond in Oens Anthems vanaf 8 uur.

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
6: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
7: En ik nog een boterhammetje.
6: Of een nieuwe gaming-laptop.
7: Ja, allee, kom, we zijn weg.
6: Ah, nu heb ik u, hè.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is hij dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
14: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
13: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Code Yellow!
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
18: We're not gonna die out here.
17: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. Studio Brussel.
19: Goedenavond, het is 6 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Met Melina Verbeek.
21: Honderden mensen hebben zwerfvuil opgeruimd. In Antwerpen en Luik hebben honderden vrijwilligers vandaag afval opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van milieuorganisatie River Cleanup om aandacht te vragen voor het afvalprobleem. Oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er vandaag werd verzameld.
22: Meer dan 546 mensen om precies te zijn die in Antwerpen en Luik opgeruimd hebben met ons. In totaal 1200 kilo verzameld. En de meest merkwaardige vondsten waren in Luik een scooter die we uit de struiken opgevist hebben. En dan heel veel gasflessen hier ook in Antwerpen. En de klassieke zaken, kleinere blikjes en sigarettenpeuken en zo. Dus dat is het resultaat van de actie deze middag.
21: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. De Amerikaanse nieuwszenders MS Now en CNN zeggen dat hun journalisten niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. President Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. VS-correspondent Thomas de Graven geeft meer uitleg.
23: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service die daar de ingang bewaakt.
21: In Namen verzamelen dit weekend duizenden mensen voor Fête Wallonie, de feestdag van het Waalse gewest, dat is morgen. Voor het eerst is Vlaanderen de centrale gast, want Vlaanderen en Wallonië moeten meer samenwerken en elkaar zo sterker maken, zegt de Waals minister-president Adrien Dolimont.
24: La France est un partenaire avec lequel on veut travailler, on travaille d'ailleurs en toute confiance, et donc aujourd'hui on doit prendre les forces de chacun et aller ensemble à l'international pour justement se tirer vers le haut.
21: In het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen. In de stand springt het van de voorlaatste naar de 15e plaats. Het telt nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. In de paardensport is Koen Verreken in Lanaken Belgisch kampioen jumping geworden. Met zijn paard Merryweather van het Leeuwerikenhof ging hij als leider de laatste ronde in en daarin maakte hij geen enkele fout. Koen Verreken is 57 en zo de oudste Belgische kampioen jumping ooit. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen rijden dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
0: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van... ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijdrijder, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
21: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgen kan het eerst nog wat regenen. Maar in de namiddag wordt het droger met opklaringen. Aan de kust kan het wel fel waaien. En we halen tot 21 graden. Maandag wordt het vrij zonnig en dan halen we tot 20 graden.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Studio Brussel.
9: Dit is het weekend van Studio Brussel.
8: Margot Amon.
12: Goeie zaterdagavond er ook uitziet, hij zal alleszins goed klinken. Want ik heb Equal Idiots, The Clash, Angèle, Wet Like en Macklemore.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Je kon er niet omheen deze week. Er is veel te doen rond Ed Sheeran en Macklemore. Macklemore die zou normaal het voorprogramma spelen op de tour van Ed Sheeran. Maar het management heeft Macklemore uit de tour gezet omdat hij zich op zijn shows uitsprak over de oorlog tussen Palestina en Israël. Daar is enorm veel reactie op gekomen online. En ook van andere artiesten. Uiteindelijk hebben nog andere voorprogramma's uit de tour, zoals Phineas. En zelfs de band van Ed Sheeran zelf beslist om niet deel te nemen aan de tour. Het is heel interessant allemaal. Dit is Macklemore en Hinz Hall, zijn eigen protestsong uit 2024.
1: Je luistert naar het weekend.
2: Het weekend van

0: Mooiste, mooiste samenwerking van het moment. Olivia Rodrigo en Robert Smith. Over een halve minuut, Equal Idiots.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Als je houdt van gamen, dan staat 19 november zeker vast in je agenda. Dan zou GTA 6 eindelijk uitkomen, Grand Theft Auto 6. 13 jaar na de laatste game kan je eindelijk verder spelen met goede soundtrack erbij. Want deze staat erop, Elderbrook en Bob Moses, Inner Light.

0: De Clash staat klaar.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
5: We're not gonna die out here.
4: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
7: Ik bouw slim op.
6: Maar niet snel.
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

Warhouse komt met een vijfde album. 15 januari 2027 horen we het hele album. Maar je hoort op deze eerste single al dat het een beetje anders klinkt, vind ik. Ik hoor precies iets elektronisch. Maar of dat echt een rode draad zal zijn, dat gaan we zien. Je kan dat letterlijk met je eigen ogen zien op 22 februari. Want dan staat

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Insen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles komt goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
15: Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
15: Life is music.
16: Studio Brussel.
17: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigement om journalisten van bepaalde media te weren uit het Witte Huis uitgevoerd. De nieuwsorganisaties CNN, Politico en MS Now melden dat hun journalisten vanmorgen de persbriefing in het Witte Huis niet mochten bijwonen. Hun digitale toegangspasje werkte niet meer en werd door de geheime dienst in beslag genomen. Trump zei gisteren dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom zijn, omdat ze volgens hem eenzijdig en negatief bericht geven over zijn beleid. De getroffen media zijn nu van plan om de beslissing juridisch aan te vechten. In Antwerpen en Luik hebben vrijwilligers vandaag zwerfvuil opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup, naar aanleiding van World Cleanup Day. Alles samen werd 1341 kilo zwerfvuil bijeengeraapt. De oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd.
18: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijzer en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen, maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn, die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
17: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen en dat doet deugd, zegt trainer Timmy Simons.
19: Iedereen die een hart heeft voor deze club, ja, die gaan goed kunnen feesten vandaag en goed kunnen slapen, denk ik. Maar we hebben er heel hard voor moeten knokken, ook vandaag. Maar het was vandaag een one-to-win game en de jongens hebben dat wederom fantastisch gedaan. En nu kunnen we even genieten van die overwinning.
17: Leuven heeft nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. En op dit moment is de wedstrijd Charleroi-Cercle Brugge nog aan de gang. Daar is het net voor de rust 2-1 voor Charleroi. En in de Davis Cup tennis is België er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale week later dit jaar. De Belgische mannenploeg verloor met 3-1 van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in het dubbel eerder vandaag moest Ciso Bergs zijn enkelwedstrijd winnen. Maar hij verloor in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld. Bergs is heel teleurgesteld dat hij zijn ploeg niet kon helpen.
4: Hoe mooier de overwinningen kunnen zijn, hoe zwaarder ze ook binnenkomen als het dan niet aan die kant valt. Maar ik denk dat het gewoon nog iets pijnlijker is, omdat het Davis Cup is. En, je probeert gewoon zo hard, soms proberen misschien ook wel iets te hard. Want je wilt het zo graag. Je wilt het zo graag geven aan je land, aan het team. Dus als het dan niet valt, door ook gewoon vaak goed spel van de anderen, dan komt dat soms ook gewoon binnen.
17: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
15: Studio Brussel.
4: Dit is het weekend van Studio Brussel.
15: Margot Amon.
7: Ik ben nog een uurtje bij jou en ik heb mijn platenbak mee. Daarin zitten Nothing But Thieves, Tame Impala, Compact Disc Dummies en Netsky. Welkom.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Het is de drukste dag ooit voor Nothing But Thieves. Ze zijn volop bezig aan hun marathon, want vandaag speelden ze 3 shows in 3 Europese steden om de release van hun nieuwe plaat Stray Dogs te vieren. Die komt nu vrijdag uit en daarom vertrokken ze vandaag in Nederland voor een show in Utrecht. Tegen 16:30 stonden ze hier in Brussel in de AB Club te spelen. En nu zullen ze onderweg zijn naar Londen. Misschien zijn ze al aan het soundchecken, dat weet ik niet exact. Alleszins 3 shows in 3 verschillende steden op 1 dag tijd. Dat zal wel de moeite zijn dan, die nieuwe plaat volgende week vrijdag. Dit is wat we er al van hebben gehoord. Bij

Marlon Hofstad en Kiki Losing Control. Dit is een nummer over als queer vrouw verliefd worden op je beste vriendin en hoe complex alles dan wordt van Kids with Buns.

0: Ik weet niet of je tennis volgt.
1: Dit is het weekend van Studio Brussel.
0: Maar de Davis Cup is bezig. Dat is een internationale wedstrijd voor de tennismannen. Met alleen enkel en dubbelspel. Helaas hebben onze Belgen zich niet kunnen plaatsen voor de finale rondes. Want wij zijn verloren tegen de mannen van Oostenrijk. Maar dat hoeft ons niet tegen te houden om helemaal op te gaan in de tennissfeer. Dit is Lord en Tennis Court in de Flume Remix.
1: Dit is het weekend.
2: Het weekend van Studio Brussel.
1: Studio B. Brussel.

Als er één nieuwe naam is die je moet onthouden van de line-up van Pukkelpop dit jaar, dan is het Audrey Hubbard. Gekke vrouw die daar in de wave stond te springen op een trampoline in een trenchcoat. Heel grappig, heel real. En ik ben benieuwd wat we nog van haar gaan horen.

0: Als je fan bent van Kitama, dan zou ik nu goed luisteren. Er is aangekondigd dat hij binnenkort in Antwerp Expo een hangaarfeestje geeft. 7 november moet je daarvoor vrijmaken en dan kan je gaan dansen bij Kitama in Antwerp Expo.
1: Het weekend van Studio Brussel.
2: Life is music.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
9: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, bij hen ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20, waarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In Den Haag, in Nederland, is de rust teruggekeerd nadat daar vanmiddag een betoging van extreemrechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden. En daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. 24 relschoppers zijn opgepakt. Er waren in totaal een 500-tal manifestanten. Een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
12: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
11: Vandaag en morgen vindt op het circuit van Zolder het Europees kampioenschap zonnewagenrijden plaats. Er zijn 30 teams uit 18 landen. Zij rijden met auto's die alleen zonlicht als brandstof hebben. En ze proberen op 24 uur tijd zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Organisator Ismail Ban Alal.
13: Leuk is dat we hier vandaag in die wagens technologieën zien die we eigenlijk binnen 10, 15 jaar in de automotive zien terugkomen. Het is een zeer leuk project waar we eigenlijk de technologie van de toekomst wel echt kunnen ervaren hier in ons eigen land. Dus we zijn daar toch wel fier op dat we het tweede grootste event ter wereld op gebied van zonnewagenracen hier kunnen hosten.
11: In het voetbal speelt Charleroi op dit moment tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd is het daar 3-2 voor Charleroi. Eerder vandaag versloeg Oud-Heverlee Leuven La Louvière met 2-0. Voor OHL is het de eerste zege van het seizoen. In de stand springt Leuven van de voorlaatste plaats naar de 15e. Het telt nu 4 punten, dat is evenveel als La Louvière. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Studio Brussel. Anthems.
16: Valerie Wijnands.
17: Hopelijk heb je al een goed weekend so far, maar je gaat toch nu net het artikeltje beter worden dankzij Oens Anthems en vooral ook door Mau P. Let's dance!
16: Je luistert naar
15: Studio Brussel. Life is music.

bij ons Anthems. Het is een goede feestformule dat we hier verkopen. 2 uur lang de beste dansplaten van nu en van vroeger. En dan na 10 uur, dan krijg je ons invites met 1 uur durende sets van onder andere CJ Boland. Want die speelt in de Traumclub vanavond. Maar ook nog sounds vanuit UK. En Tasia, die dan weer Club Vaag gaat headlinen voor een 11e verjaardag. En daarna nog Beerfeest tot 3 uur vannacht. Dan zijn we er met ons in alle vormen, geuren en kleuren. Maar vooral met heel veel goede dancemuziek. We gaan gas geven en het volume mag daarom ook bijstijgen. Welkom daar.

0: jaren doen wij met de België in Studio Brussel mee met Europe's Biggest Dance Show. En dat is iets dat je zeer letterlijk mag nemen. Dat is een dance show die over heel Europa wordt uitgezonden. En wij doen natuurlijk dus ook mee. En Amber, die is onze député.
1: Hey, dit is Amber Broos. En op vrijdag 25 september zenden maar liefst 12 radiostations in 11 Europese landen een hele avond lang een speciaal dansprogramma uit. Europe's Biggest Dance Show. En dit jaar doet Studio Brussel terug mee. Europe's Biggest Dance Show is een 6 uur durende radioshow. Elk land maakt 30 minuten radio dat ook in alle andere deelnemende landen wordt uitgezonden. Dus luister vrijdag 25 september van 7 tot 1 uur 's nachts naar Europe's Biggest Dance Show.
0: Voilà. 11 landen, 12 radiozenders en miljoenen luisteraars. Dat is een heel goed moment om België nog eens een keertje goed op de kaart te zetten en te tonen wat voor goede artiesten en muziek wij wel niet hebben. En daarom gaan wij dus echt wel voor een 100% Belgische line-up. Want ja, we hebben ook gewoon echt heel erg goede artiesten. Onder andere Charlotte Witte, Amelie Lens, Nova, Pegassi, Used, Dead Sky, onze Amber Broos bijvoorbeeld zelf. En daarom heb ik nu eventjes jouw input nodig. Want we hebben natuurlijk al een lijstje gemaakt van nummers die dat er zeker niet in mogen ontbreken. Maar misschien heb jij ook nog wel een tof, een goed idee. Dus, wel met een paar voorwaarden. Welk nummer mag daar niet in ontbreken in Europe's Biggest Dance Show? Het moet dus wel Belgisch zijn. Het moet een iets recenter nummer zijn. En het moet natuurlijk ook een dansplaats zijn. Hè? Dus welke artiest, of beter, welk nummer moeten wij zeker met Europa gaan delen? We hebben dus al een goed lijstje, maar ik ben toch heel erg benieuwd aan welk nummer jij nog denkt. Laat het even weten in de VRT Max-app alsjeblieft.

0: week vrijdag, dan kan je luisteren. Ja, dus hier op vrijdagavond naar Europe's Biggest Dance Show met de beste dansplaten vanuit heel Europa. En natuurlijk doen wij in België ook mee. Een half uur lang mogen wij dan over heel Europa uitzenden. Dat is natuurlijk het uitgelezen moment om nog eens wat Belgische artiesten te gaan pushen. En ik vroeg aan jou, welke Belgische nummers mogen daar zeker niet ontbreken? En ik heb iemand aan de lijn. Goedenavond, Christophe.
1: Hey, Valerie.
0: Jij dacht, ik doe gewoon ineens twee vliegen in één klap.
1: Ja, klopt.
0: Wat? Je hebt gestuurd?
1: Take Me van Andromedic en Joost.
0: Maar ja, het zal wel zijn. Het zijn twee Belgische drum and bass legends eigenlijk wel. We wouden ze misschien er apart ook insteken, maar misschien is dit gewoon een betere suggestie. Gewoon ze alle twee samen.
1: Of beiden ook nog eens.
0: Of ja, zeker, zeker. Ik weet niet of je nog andere goede suggesties had.
1: New Say vind ik ook altijd wel leuk.
0: Ja.
1: De nieuwe van Andromedic Up.
0: Ja.
1: Is ook wel een heel leuke.
0: Ik denk dat ze al sowieso op ons lijstje stonden. Dus ik weet dus eigenlijk niet of je een beetje mee bent met het concept, Christophe.
1: Niet volledig, nee.
0: Oké, dus ik ga het nog eens even herhalen. 11 landen, die gaan dus op hetzelfde moment uitzenden. En elk land krijgt dan een half uurtje om muziek te showen. En wij gaan dat met België ook doen. En we worden Belgische plaatjes doen. Maar Andromedic en Used, die gaan er sowieso zeker in staan. Ik zal het aan Amber bezorgen.
1: Top.
0: Zeg, Christophe, nu ik je toch aan de lijn heb. Heb je nog leuke plannen vanavond?
1: Ik ga vanavond naar een booking met een regular eerst.
0: Oké, leuk, tof.
1: En daarna... Daarna gaan we nog afzakken naar Club Vaag.
0: Ah ja, het is feest in de Vaag. Wist je dat? Het is 11 jaar Club Vaag.
1: Ja, klopt.
0: En DJ IP speelt daar, maar ook Anthasia. En die Anthasia die heeft exclusief voor ons nog een mixset gemaakt straks. Na 11 uur kan je die hier beluisteren. Dus misschien dat je dan onderweg bent in de auto van de ene boeking naar de andere. Ik weet het niet.
1: Ja, denk het wel. Gaan we zeker luisteren.
0: Hey, goed, fijne weekendplannen en merci voor de dikke tip.
1: Graag gedaan.
0: Doeg.

0: nog meer nieuwe muziek voor jou.
1: Studio Brussel. Oens Anthems.
2: Valerie Wijnands.
0: Want er is ook heerlijk nieuw materiaal van IPC, a.k.a. Interplanetary Criminal en Silva Bumpa. Het is ook niet de eerste keer dat die twee samenwerken. Maar hun sounds die liggen zo hard naast elkaar dat het gewoon echt een match made in heaven is. Hold the Phone, dat is een nieuwe die je misschien al een paar keer ook voorbij hebt horen komen hier tijdens Oens Anthems. Maar wat je nog niet wist over die track is dat die vocal komt uit een track van Missy Elliott. Ja, uit een rap hip-hop track. Gossip Folks, dat is het originele, waar dus Ludacris een stukje rap opneemt in The Bridge. En dat stukje, dat stukje Ludacris, dat hebben ze dus gesampled.

Ze hebben dus Ludacris gesampled. Maar als je goed luistert, hoor je nog een andere sample. Namelijk de Nokia 3310. Echt waar. Trouwens, 3110, dat is op Halloween. Dan is Silva Pumpa in het land. Is hij in België en dan gaat hij spelen in de Fuse. Er zijn nog tickets voor, trouwens.

Het zijn alleszins de Pegassi-belletjes die dat we hier doen rinkelen. Trouwens, het is al helemaal gang aan het Justitiepaleis in Brussel. Want daar neemt Solomon de touwtjes in handen vanavond. Het event is al bezig van 3 uur deze namiddag. Met op de line-up Djinn EG. Die mochten daar opwarmen voor de grote meneer. Het is misschien ook wel een van de laatste open-airs. Ik weet niet, zijn er nog? Het is ook een trouwe leuke extra. Heb ik gezien op de Instagram, op de stories van Hangar. Want als je daar een drankje koopt, dan mag je gratis in het Reuzenrad. In het Reuzenrad, dan Solomon ergens zien spelen. Zotte dingen doen ze daar met Hangar. De 4e keer trouwens dat ze Solomon uitnodigen. Uitgelegde kans om deze nog eens een keertje te draaien. Follow de discobal, of follow vooral de call van de discobal vanavond. Solomon op je radio. Fijn dat je in tuned. Dit is Ons Anthems.

0: Noah uit Hasselt stuurt in de VRT Max-app op deze woensdag mijn bechamelsaus geen tweede keer mislukken. Ja, dat is altijd tricky, hè, bechamelsaus.
1: I'm here to tear down everything around you. And you know what I'm going to replace it with? Something new. God. The world of God. So take your bread and give it to the poor. What difference does it matter what you own? You have gold and silver, it's going to rot. And that rot is going to eat away your heart. All of you. There will be a flood and there will be a fire. Everything will be destroyed, but there will be a new ark riding on that fire. And I hold the keys and I open the door and I decide who goes in and who doesn't.
0: The prophet himself, CJ Boland. Hij speelt in de Tram vanavond samen met Marco Peli onder andere. Dat is later vanavond. Het is gewoon echt een van de pioniers in de Belgische techno en kan daarom ook hier niet ontbreken. En daarom hebben we hem uitgenodigd straks voor Ons Invite. Hij heeft speciaal voor jou een exclusieve mix gemaakt om je zaterdagavond mee door te dansen. En jij binnenkort trouwens ook op wereldtournee. Maar eerst nog gezellig dichtbij. CJ Boland straks een uur lang tijdens Ons Invite.

0: Als je gisteren aan het luisteren was, hier naar Studio Brussel, hier naar Oens, dan heb je misschien ook gehoord dit nummer gehoord tijdens de set van Jens, tijdens Oens Invites. Jawel, de hardtechno-koning was gisteren hier bij ons op bezoek voor hij ging beginnen aan zijn set in de Garage Club in Antwerpen. En hij had ook nog nieuws, want hij komt terug naar België.
1: Ik ga jullie heel snel weer zien in november bij Rave Rebel.
0: Woehoe! Yes! Yes, op Brave Rebels, dan komt hij terug. Dat gaat zijn op zaterdag 7 november. Dat is nog niet aangekondigd en zo, maar ja, ik hoop dat hij geen problemen krijgt hiermee. Maar iets om daar uit te kijken, alleszins. Heel de set van Jen trouwens, die kan je herbeluisteren via VRT Max. Even zoeken naar Oens Invites en daar vind je hem. Zijn nog niet klaar hier trouwens bij Oens Anthems. Je krijgt zo meteen nog veel party news. Een paar nieuwe tracks van onder andere Skepta, van LP Rhythm. En ja, ook nog sets, hè. Tijdens Oens Invites, CJ Boland en Intasia. Nog tot drie uur lang is het Oens, dus blijf vooral bij ons.

0: op Brussel.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Bij de aanval werd een brandstoftank geraakt. Er waren vlammen en een grote rookpluim te zien. Op de luchthaven werden vluchten geannuleerd of vertraagd. De Houthis zeggen dat ze ook andere olieinstallaties in Saoedi-Arabië hebben aangevallen, maar het is niet duidelijk of daar schade is. De Saoedische overheid geeft geen commentaar. De Houthis voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië, maar de strijd is recent weer opgeflakkerd als uitloper van de oorlog tussen de VS en Iran. In Den Haag, in Nederland, heeft de politie 24 mensen opgepakt nadat daar vanmiddag een betoging van extreem rechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden en daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. Er waren een 500-tal manifestanten en dat was een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
2: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
1: In Herstal bij Luik is er dan weer actie gevoerd tegen kernenergie. De demonstranten zijn tegen de mogelijke bouw van nieuwe kernreactoren op het terrein van een oude staalfabriek. Volgens een studie is die locatie geschikt om een nieuwe kerncentrale te bouwen. De actievoerders vinden kernenergie te duur en gevaarlijk en ze pleiten voor een energiebeleid dat voluit kiest voor hernieuwbare energie. Sport in het voetbal ontvangt Anderlecht Zulte Waregem. We zijn daar een kwartiertje ver. Bert Sterks, is daar al wat gebeurd?
3: Niet al te veel, nee. 0-0 na een kwartier voetbal. Het is echt nog de studieronde die aan de gang is tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Een rustig wedstrijdbegin waarin Klaas van SCV wel één keer naar doel trapte. Maar ver ernaast. Maar toch, het is een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht om niet nog meer terrein te verliezen op de ploegen die bovenin staan. Op Gent, Union, Club Brugge, Charleroi onder meer. Want die kloof begint al behoorlijk groot te worden. Dus geen puntenverlies leiden is de boodschap. Anders zou hier toch een kleine crisis om de hoek kunnen loeren in Anderlecht. Na iets meer dan een kwartier voetballen 0-0.
1: Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel, KV Mechelen is het nog 0-0. Eerder vandaag won Charleroi van Cercle Brugge met 3-2. Oud-Heverlee Leuven pakte zijn eerste zege van het seizoen. Het won met 2-0 van La Louvière. Vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen. Er staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.
5: Valerie Wijnands.
6: Nog een uurtje voorzie ik de muziek. Daarna is dan CJ Boland en Entasia. Maar wel nog nieuwe muziek van Skepta. En nog twee nieuwe feestconcepten die gaan je moet pitchen.
4: Studio Brussel. Life is music.

Ken jij het nieuwe feestconcept Chaos in the City al? Het is elektronische muziek op iconische plaatsen, midden in de stad. Nu, dat klinkt misschien wel familiar. Het is niet Hongaar, maar het lijkt er wel op. Het verschil is dat deze enkel in open lucht plaatsvinden. En de mensen van Weekend Dance hebben er iets mee te maken. Ze hebben ook al een eerdere editie gehad aan het KMSKA in Antwerpen. Ding, ding, ding, Amelie Lens. Maar dat doen ze dus nu weer al opnieuw. En dat event is volgende week al. 26 september. En ze hebben een heel mooie line-up daarin geboxt. Deze Hai, die gaat daar spelen. Hai, H-A-I. Back-to-back met DJ Tennis. En de opening doet de Brusselse MG. Go. Ticketjes die zijn al even live. Even surfen naar chaosinthecity.event/tickets. Of gewoon even naar Instagram gaan. Dat is meestal iets makkelijker. Fijn nieuw weer. Een nieuw feest.

Ja, het zat eraan te komen, hè. Ik had je nog gewaarschuwd gisteren. En gezegd dat je snel moest zijn met tickets kopen voor Ketama. Want sinds vandaag hopeloos uitverkocht. 4000 mensen die graag eens een avondje met Ketama willen beleven. Ja, toch? Ik snap het. Het gaat zot worden daar op 7 november in de Antwerp Expo met deze Ketama. That's what you call hardcore. Now, Sharon, you know the score.

sets oppoppen. En daar ben ik helemaal niet boos om. Hey, het is zaterdagavond. Vanaf nu mag alles kapot.

0: over the.
1: I'm heartbroken and I don't know what to say.
0: Met Tito. Hey, heb je dat gehoord? We geven een feest.
2: Studio Brussel. Valerie Wijnands.
0: Yes, we gaan dat doen op vrijdag 16 oktober. Because there's a new party in town in Leuven, om specifiek te zijn. We gaan dat doen in het depot, samen met het depot. En het gaat Club Oens heten. Jawel. Een feestje in het depot. En we hebben de eerste keer een line-up mogen voorzien. En die is ook heel erg goed en smakelijk geworden. Wie komt daar allemaal? DJ IP die gaat er headlinen. Samen met Alicia Besco. Maar ook Kleine Frigo en Maraskina. Ooit op ons allereerste feest. Tickets die zijn al online, die zijn te koop via de site van het depot. En jij moet komen.

fun fact. Calvin Harris heeft hem ook gespeeld tijdens een set op de main stage van Tomorrowland. Wat is een nieuwe How You Feeling? Straight out of the UK. Van waar else?

Gisteren nieuw Music Friday en daar hoort de volgende ook zeker in thuis. Nieuw materiaal van Skepta doet hij samen met Jason Statham, Innocent Smile. En het is een voorbode voor zijn album dat er zit aan te komen, The Fork and the Knife. Je hoort hem nu, Innocent Smile van Skepta. Studio. Ons Anthem.

België, dan kan je met alle moeite van de wereld proberen om Brussel binnen te rijden. Maar dat gaat je toch niet lukken met de auto toch, alleszins. Want het is morgen Car Free Sunday. Dat is een hele dag lang events, marktjes, maar vooral ook feestjes doorheen de stad. Bij het Waranda Park neemt Kiosk het daarover met Alia, met Erica en DJ Marcel. Dat is een kleine tip van mij voor jou. Maar de grootste tip, dat is natuurlijk een dadder voor het Justitiepaleis natuurlijk. Als je tickets hebt, want dat is natuurlijk hopeloos uitverkocht.

0: Adriatic and Coming Home.
1: I miss you, baby. Come home.
0: 3 oktober, dan zijn ze weer in ons land. Dan spelen ze op Gare Maritime. Dat is ook niet de eerste keer dat ze zijn uitgenodigd door Hangar. Vorige keer was dat ook uitverkocht en het zijn nu de laatste tickets die online staan.

volgende week vrijdag, dan is er geen Oens Anthems, maar dan is er wel Europe's Biggest Dance Show. Van 7 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts hoor je dan de beste dance tracks, exclusieve sets, veel primeurtjes ook, vanuit heel Europa door verschillende radiostations. En Amber die gaat dat hier hosten voor ons, voor Studio Brussel. Wij gaan dat ook een half uur lang België goed representen, met alleen maar Belgische dance tracks. En eentje die volgens mij zeker niet mag ontbreken, dat is deze Amelie Lens natuurlijk. Misschien wel deze van op haar nieuwe album Aura. Dit is Drift Away.

0: Hey, ik zou vooral nog eventjes blijven hangen hier als ik jou was. Want na 10 uur dan krijg je CJ Boland. Die heeft een exclusieve mix gemaakt voor Oens & Bites. En daarna, na 11 uur, en Thesia, die gaat dan weer headlinen op het 11e verjaardagsfeest van Club Vaag. Dus ja, het gaat nog goed worden. Blijf hangen.
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
1: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En 1 vraag. Is gelukt. Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
5: Studio Brussel.
6: Life is music.
5: Life is music. Studio Brussel.
7: Goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop dat verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20. En daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In de zaak van de kasteelmoord is de laatste veroordeelde vrijgelaten. Het gaat om de Nederlander Evert de Klerk, die als tussenpersoon fungeerde bij de moord op kasteeleigenaar Stijn Sales in 2012 in Wingene in West-Vlaanderen. De Klerk werd in beroep veroordeeld tot 20 jaar, waarvan hij er 7 heeft uitgezeten in Nederland. De moord op Stijn Sales was een uit de hand gelopen strafexpeditie, op het getouw gezet door zijn schoonvader André Gijsselbrecht, een huisarts. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn daar verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen. Wie dus in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen, moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud van Netanyahu diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en ze beschuldigt de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep. Maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten in de stad waar de dingen gebeurden. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt. Ze hingen 2 zelfgemaakte schilderijen op in de zaal waar de Mona Lisa hangt. De mannen bevestigden de doeken met plakband aan de muur en dat veroorzaakte lichte schade. De beveiliging van het museum kon hen tegenhouden en haalde de politie erbij. De mannen zeggen dat ze het als grap bedoelden. Sport. In het voetbal speelt Anderlecht thuis tegen Zulte Waregem. We zijn een kwartier ver in de tweede helft. Bert Sterks, wat is de stand?
8: De stand is 3-0 of misschien toch 2-0, want we wachten al enkele minuten op een beslissing van de VAR. Of er naar het derde doelpunt van Anderlecht moet gekeken of niet. Mij is niet duidelijk wat er mogelijk zou fout gegaan zijn. Alleszins een meer dan verdiende voorsprong voor Anderlecht tegen Zulte Waregem, dat over de hele wedstrijd bijna niet gevaarlijk is geweest. Bentayeb maakte de 1-0 diep in de tweede helft nadat Doeman Bostien in de fout ging. Daarvoor waren er ook al kansen voor Augustinsson en Sikan. En zo net in de tweede helft het eerste doelpunt voor Anderlecht van Winkel. Op een assist van Bentayeb, die nadien vervangen moest worden met een blessure. En wat later ook de 3-0 voor een overtreding die ik nog altijd niet goed zie. De scheidsrechter gaat nu even naar het scherm kijken. En zo meteen gaan we het dan weten. Tweede run, 2-0 beter. Of 3-0, het heeft al lang geduurd. We weten het nog altijd niet. Maar de voorsprong dus wel voor Anderlecht tegen Zulte Waregem.
7: Dat horen we straks dan. Dankjewel, Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel KV Mechelen is het nog 0-0. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats ook vasthouden. Het is de eerste zevenkamp die ze kan afwerken sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde in Talence. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Studio Brussel.
9: Hi, this is CJ Bolland, and for the next hour you can check out my set for Uns Invites on Studio Brussels. And tonight I will be starting out way back in 1990 with some of my first releases as Rave Signal. Check it out.
6: Je luistert naar
10: Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vannacht treedt de Britse popster Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk van de concertorganisator. Voor het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijnse protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Het ging om jonge goudzoekers. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep. Maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht gewonnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. Een verslag van Bert Sterks.
2: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zegen voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
1: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon in 7 wedstrijden nog niet winnen en is voorlaatste. Lommel is 11e. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence bij Bordeaux gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats vasthouden. Het is de eerste zevenkamp sinds de gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Thiam kan afwerken. En het was leuk, zegt ze.
3: J'ai pris du plaisir, je me suis amusée et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
1: Je goed voelen tot het einde en dan toch wat vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam. Dat was de meevaller, zei Thiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd 3e in Talence. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Geboren in Liverpool, maar al een tijdje noemt hij zich een Amsterdammer. Een uur lang het beste piano house van Entasia, nu in de mix.
5: Je luistert naar
6: Studio Brussel. Life is music.

It's Entasia. Oorspronkelijk vanuit Liverpool, maar dan toch naar Amsterdam verhuisd om de afgelopen 5 jaar dan toch nog eens een keertje naar Australië te gaan, maar dan toch zijn thuisbasis gevonden heeft in Nederland. Ja, het vertelt natuurlijk al veel over het internationale profiel dat hij heeft opgebouwd. En dat naast het feit dat hij niet één, maar 2 labels heeft.

The 90s are back, baby. En dat in de vrolijke vorm van Anthasia. Een uur lang is hij in de mix met de beste grooves. En dat vertaalt hij later vanavond ook nog eens een keertje in de club Vaag. Want die vieren hun 11-jarig bestaan. En deze Anthasia, die gaat er headlinen.

en Tasia, een uur lang in de mix tijdens Ons Invite. Het is een grote meneer, of ja, grotig in wording. Zijn tracks worden bijvoorbeeld al gespeeld door de heel grote namen. Zoals bijvoorbeeld een Kiki, een Maluji, Job Jobse, DJ Heartstring, Tiade Benwell en Sam Alfred. Het is echt een goede gast uit Liverpool die exclusief hier voor Studio Brussel een guestmix heeft gemaakt om zijn eigen

de ideale vibe voor je zaterdagnacht in te duiken. Toch niet Fantasia, maar wel Entasia was een uur lang voor jou in de mix hier tijdens Oens & Vibes.

0: op Brussel.
1: Middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Vannacht treedt Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar hij sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Bij het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn er verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen en wie in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en beschuldigde de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is de redenering. In het voetbal heeft Anderlecht met 3-0 gewonnen van Zulte Waregem. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikam. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zegen voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
1: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen. Zo schiet het niet op, beseft trainer Fred van der Biest.
3: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. En vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
1: Atletiek. Nafitiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talens gewonnen. Het is de eerste zevenkamp sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Tiam helemaal kan afwerken. Maar het was leuk.
4: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé. Et comme j'ai dit, surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
1: Toch weer wat meer vertrouwen gekregen in mijn lichaam, zei Tiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde. Een nieuw uitgaansconcept voor jongeren. Een dancefestival midden in de stad, op een binnenplein of een stadstuin. En alleen overdag, van 2 uur 's middags tot een laatste 11 uur. Dat is Amant Vert, een initiatief van enkele Mechelse jongeren. Het was de eerste editie en het idee is niet zo gek, vinden deze bezoekers.
5: De jeugd is een beetje aan het minder aan het uitgaan. En deze is een beetje terug, een leven terug in de jeugd aan het brengen. En dat vind ik wel heel goed.
6: Vroeg in je bed, zalig. En dan kunt je ook de laatste trein nemen, kunt wat drinken. Dat gaat allemaal, ja.
7: Dat is juist leuk aan deze. We zijn vandaag op tijd ons bed in. Morgen hebben we onze hele dag nog. En dat is wel het fijne eraan wel.
1: Dat is helemaal waar, maar eerst nog even het weer. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. De dag begint nog met wat regen, later droog met opklaringen vanaf de kust, maximaal tot 22 graden. Maandag rustig en vrij zonnig, tot 20 graden dan. De dag zit erop. Ik laat u de komende uren in handen van Joppe Matijn, die de wereld in de gaten houdt en elk uur verslag brengt. Meer op vrtnieuws.be.

It just all comes together.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. De popzanger zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. Aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. De Belgische Tafeltennisfederatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat gebeurde vorige week al. Het nieuws is nu pas bekend geraakt. Een hacker zou onder meer de gegevens van bijna 67.000 leden van de federatie gestolen hebben. De Tafeltennisbond is een onderzoek gestart. De voorbije week raakte ook al bekend dat de Franstalige Gymnastiekfederatie ook het slachtoffer werd van een cyberaanval. Daarbij werden de gegevens van 200.000 leden gestolen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Anderlecht-speler Martin Winkler scoorde 2 keer.
1: Of course, the whole team, you know, when you win against them in a difficult game, 3-0, yeah, it's important to win this game and now we can chill a little bit, get the head clean and then we come back in 20 days.
0: In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Mechelen op de voorlaatste plaats. Lommel is 11e. En Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Het is de eerste zevenkamp die Thiam kan afwerken sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden.
2: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Norwitz werd 3e in Talons. En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Studio Brussel.

show me you got

0: Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Ed Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. En aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. In Johannesburg in Zuid-Afrika is een demonstratie georganiseerd voor de slachtoffers van een mogelijke seriemoordenaar. In de stad werden op 2 maanden tijd de lichamen van 9 vermoorde vrouwen gevonden. De moorden veroorzaakten